0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. De Brazilianen gaan op 25 oktober opnieuw naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er is een tweede ronde nodig. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Cornell University in de Amerikaanse staat New York wordt bedreigd. Dat zegt haar advocaat. De vrouw zou het zwijgen worden opgelegd als ze de aanklachten tegen 7 leden van een studentenvereniging niet intrekt. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met de uitzondering van het noorden en zuidoosten, komt dichte mist voor. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Empel en Waardenburg 9 kilometer file. Een auto met pech, meer dan 20 minuten vertraging. A15 Rotterdam richting Europoort. De problemen bij de Suurhoofdbrug duren voort. 11 kilometer file. Vanaf Knoopend Rozenburg een 30 minuten vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda Noord en Knoopend Klaverpolder.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

sterk zijn. Ze vangt de regen ook, al kan het soms te zwaar zijn. Ze kust de wind en hoopt dat ik op haar lijk. Maar niemand heeft je dat geleerd. De voorste moet groot zijn. En ondanks dat het pijn doet, moet er hoop zijn. En fouten van toen mogen er ook zijn.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. Nederland erkent die regering niet, net als de rest van de internationale gemeenschap. Het gaat om de paramilitaire RSF, die al 3 jaar vecht tegen het Soedanese regeringsleger. Beide kanten plegen genocide, zeggen de Verenigde Naties. Het Europese parlement riep eerder al op om RSF aan te wijzen als terroristische organisatie. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. De A9 richting Alkmaar blijft dicht. Bij het ongeluk kantelde een vrachtwagen die op een auto terechtkwam. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat verwacht dat de A9 richting Alkmaar morgenochtend weer vrij kan worden gegeven. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Bij de basis werden vorige week 5 Britten opgepakt die een terroristische aanslag zouden voorbereiden. Later is ook een 6e verdachte gearresteerd. President Trump denkt dat Iran erachter zit. De Britse premier Burnham deelt die mening. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. De Omaanse co-piloot ging zijn collega te lijf met een bijl tijdens een Fly Dubai-vlucht. Passagiers konden hem overmeesteren. 2 reservepiloten hebben het toestel daarna veilig aan de grond gezet. De co-piloot zou tijdens zijn verhoor inmiddels hebben toegegeven dat hij het vliegtuig in Israël wilde laten neerstorten. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De omstreden regering in Soedan heeft enkele maanden geleden een Nederlander benoemd tot minister van Justitie. Het zou gaan om een Soedanees-Nederlandse jurist die al langer politiek actief is. De A9 bij Amstelveen richting Alkmaar blijft langer dicht dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat is de tunnelbuis flink beschadigd na een ongeluk gisteren. Het wegdek moet opnieuw worden geasfalteerd. Alle 12 bommenwerpers van de VS zijn weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd na een nieuwe dreiging die aan Iran wordt toegeschreven. Australië onderzoekt banden tussen het land en de co-piloot die deze week de gezagvoerder neerstak tijdens een vlucht naar Tel Aviv. De man is mogelijk geradicaliseerd toen hij in Australië studeerde. Het weer, plaatselijk mistbanken die in de loop van de ochtend wegtrekken. Daarna zonnig bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt rond de 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar

de praat. Ze geven je een shotje, maar voor je het weet is het te laat. Je zegt op alles ja, je voelt je veilig en vertrouwd.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liep het bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In het tweede kwartaal werden bijna 5700 nieuwbouwwoningen verkocht. 11,2% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Bij bestaande koopwoningen is juist een lichte stijging te zien van 2,7%. Zo'n 59.000 woningen in totaal. Voor een nieuwe woning lag de gemiddelde verkoopwaarde op 514.000 euro. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt verder af, maar het staat nog steeds stil op de A2 Utrecht richting Den Bosch door een kapotte vrachtwagen. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel meer dan een half uur vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag is de weg weer vrij bij Hoogmade. Nog wel 5 kilometer file vanaf Nieuw-Vennep. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een pechgeval tussen Breda Noord en de afrit Dordrecht Centrum 19 kilometer file. De vertraging is zeker 40 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum is een ongeluk gebeurd bij de brug bij Gorkum. 7 kilometer file vanaf Geertruidenberg, 3 kwartier vertraging.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen blijft dalen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. Het gaat nu vooral om wat wordt genoemd technische gesprekken tussen Oekraïne en Rusland, met de Amerikanen als bemiddelaar. Dit weekend bestookte Rusland nog belangrijke bruggen in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Een groot deel van het woon-werkverkeer kwam daardoor stil te liggen. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De afname lijkt te zijn veroorzaakt door de herinvoering van de basisbeurs in 2023. Van de studenten en oud-studenten die nog een schuld hebben, liep het bedragen soms fors op. Schulden van 50.000 euro komen steeds vaker voor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Boeken van Tieme Meulenhof, Noordhof en Malmberg stegen sneller in prijs dan bij andere uitgevers. De autoriteit wil af van de verplichting dat fysieke en digitale boeken alleen samen kunnen worden aangeschaft. Ook moeten de uitgevers meer inzicht geven over de prijs en kwaliteit van de lesmaterialen. Rijkswaterstaat is er toch in geslaagd om de A9 richting Alkmaar weer open te stellen voor verkeer. De weg werd afgesloten na een zwaar ongeval gisterochtend. De tunnelbuis raakte beschadigd en het wegdek moest voor een groot deel opnieuw worden geasfalteerd. Gisterochtend werd de A9 in beide richtingen afgesloten nadat een vrachtwagen kantelde en op een personenauto terechtkwam. De vrachtwagen kwam dwars op de snelweg te liggen. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 13 kilometer file, 20 minuten is de vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file, 25 minuten is de vertraging. De afsluitdijk A7 Den Oever-Heerenveen is in beide richtingen dicht bij de Lorenssluis aan de Friese kant. En dat komt door technische problemen. Op de A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. En een kwartier op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Kaagdorp en Warmond door een ongeluk 2 kilometer file. Er zijn ook twee rijstroken dicht.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De Oekraïense president Zelensky zegt dat er nog deze maand gesprekken komen over een eind aan de oorlog. Waar en wanneer precies die gesprekken plaatsvinden, wordt later bepaald. De totale schuld van studenten en voormalig studenten is voor het eerst afgenomen. Het gaat om 28 miljard euro studieschuld, 800 miljoen minder dan het jaar daarvoor. De autoriteit Consumenten en Markt vindt dat er van alles mis is met de markt voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs. Drie grote uitgeverijen hebben bijna de hele markt in handen. Rijkswaterstaat is er toch in geslaagd om de A9 richting Alkmaar weer open te stellen voor verkeer. De weg werd afgesloten na een zwaar ongeval gisterochtend. De tunnelbuis raakte beschadigd en het wegdek moest voor een groot deel opnieuw worden geasfalteerd. Het weer. De mistbanken trekken langzaam weg en maken plaats voor zonnige perioden. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

door de kroeg heen. Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe ik heette. En toen zei ik serieus, ik

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn 3e termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Knopen de Hocht en Knopen Baterdorp. 4 kilometer file. De rijbaan is dicht en gebruik de N2 daarnaast de parallelbaan. Een kwartier vertraging de A16 Rotterdam richting Breda. 20 minuten extra tussen Knopen de Ridderkerk en Afrit Dordrecht Centrum. 7 kilometer file. En door een kapotte auto op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom. Dus Afrit Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. 10 minuten vertraging.
3: Bestel nu maar snel. Voor

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Holland Hit NL. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. Op sommige scholen mogen leerlingen al geen mobiele telefoons meer mee de klas innemen. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Die verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om die crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. De luchtambulance was vrijdagavond laat opgestegen vanuit Bermuda. Gisteren is de hele dag gezocht naar passagiers en bemanning. Er zijn alleen wat brokstukken van het toestel gevonden. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula en op het schoolplein. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. De Amerikaanse kustwacht stopt met zoeken naar de 6 inzittenden van een medisch transportvliegtuig dat zaterdagochtend lokale tijd neerstortte bij de Amerikaanse Noordoostkust. Het ambulancevliegtuig was met 4 Canadezen en 2 inwoners van Bermuda onderweg naar Boston. Het weer, zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking. Bij een matige zuidwestenwind wordt het in de kop van Noord-Holland zo'n 20 graden en in het zuiden zo'n 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. Ze worden dan ook taboe tijdens de pauze, in de aula of op het schoolplein. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet wil dat het aangescherpte advies per 1 januari ingaat. Er komt later ook een verbod voor sociale media onder de 15 jaar. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. De verkiezingen zouden eigenlijk pas volgend voorjaar plaatsvinden. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Twee voorstellen van de regering om de crisis aan te pakken werden door het parlement verworpen. De Spaanse premier Sanchez erkent dat hij campagnebeloftes niet is nagekomen. Sanchez is nu 8 jaar premier van Spanje en zit in zijn derde termijn. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Denemarken telt 6 miljoen inwoners, maar in het register staan ook mensen die zijn overleden of geëmigreerd. Het Deense register onderzoekt samen met de politie en andere instanties hoe de hack kon plaatsvinden. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda staat door een spoedreparatie in de tunnel 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A58 Eindhoven richting Tilburg bij Moergestel 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elke

0: Terug van een geweldige file, zullen we maar zeggen. Welkom in de show van Marcel Wela vanmiddag. Ja, het was oorspronkelijk tussen 1 en 3, maar ja, dat is even helemaal niet gelukt. Maar goed, we zijn er jongens, dus laten we maar een mooi programma maken voor de rest. Tot 3 uur bij je, Wela in de middag op Holland Hit NL.
1: Is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: Klap maar in je handjes. Kan jij wel?
1: Nee. Wat klappen?
0: Klappen kan jij wel, ja.
2: Ben ik goed in.
0: Jongens, ik heb visite in de studio. Zijn naam is René de Wit. Goedemiddag, René.
2: Hey, Mars. Ja, goedemiddag.
0: Leuk, hè? Gezellig even. Wij waren een beetje laat, hè, met z'n tweeën.
2: Ja, file, hè. Ja, in Nederland,
0: ja,
2: je weet
0: ja,
2: het.
0: Ja, jongen, kutland.
2: Nou, dat mag je niet zeggen, hè?
0: Nee, mag niet zeggen, maar...
2: Kwalitatief uitermate
0: teleurstellende. Ja, dat is 100% zo. Wat klinkt jij mooi dof, jongen. Dat is helemaal... Deze? Nee, lekker basje in dat stemmetje.
2: Ja.
0: Helemaal goed. Ken jij Frank Gallen?
2: Nou, ik ken hem wel, ja. Hoezo?
0: Ja, hij heeft een mooi nummer gemaakt. Dat heet Delilah.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. De Oekraïnse raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 kilometer per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Als het aan het kabinet ligt, gaan mobieltjes de hele dag in de ban op scholen in het basis- en middelbaar onderwijs. In de zogeheten strategiebrief online kinderrechten doen verschillende ministeries aanbevelingen om kinderen online beter te beschermen. In Spanje komen er eind november vervroegde parlementsverkiezingen. Het belangrijkste thema tijdens de Spaanse verkiezingen wordt de woningcrisis. Onrust in Denemarken na een hack bij het bevolkingsregister. De gegevens van miljoenen Denen zijn ingezien door onbevoegden. Het gaat om 8,8 miljoen geregistreerde personen. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info at

0: Ja, Joe Stagiair. Wie kent hem niet? Stagiair van de show is het, hè? En ja, jij. Ja, dat is een paar weken geleden. Ken je deze nog? Onze jonge eitje. En ik zie Kevin dan altijd wel weer lachen. Zo van, hey, pa, dat heb je van mij.
1: Ja, precies een vader.
0: Ja, dat is het ook. Ja. Zo, wat hadden we vandaag ook weer gedaan? Funderingje gemaakt, hè?
1: Ja, was leuk.
0: Ik dacht, dat was al gezellig, jongen, echt waar.
1: Lekker sjouwen.
0: In Utrecht. Ach, jongens. Ja, het ging allemaal niet zo heel erg flexibel. Want ja, weet je, echt in de file staan, dat was het niet. Maar ik had hier graag om 1 uur willen zijn, maar dat lukte gewoon even niet. Nee. Werk gaat voor het meisje, zeggen ze dan, hè?
1: Oh.
0: Gaan we zo nog even een biertje halen ergens, of niet?
1: Ik moet ik even over nadenken, Lars.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, het is pas maandag, hè, dus.
1: Ja, daarom. Ja. Daarom. Maar waarschijnlijk wel.
0: Oh, ja. Ik vermoedde al dat je dat ging zeggen. Zeg, ik heb een lekker nummertje. Die gaan we even draaien voor iemand speciaal. Dus ken je deze nog? Oh, heerlijk nummer.
2: Je wordt wakker op een morgen.
0: Drukwerk en schijnen.
2: Je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Hans Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
2: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

oktober. Reserve Dierendag noemen we dat. Het is 14:15 en ja, de weer is buiten nog steeds hartstikke mooi. Al is het wel de laatste dag, zeg maar, dat het mooi weer is. Morgen nog een uitlopertje en ja, daarna gaan we echt wel weer een beetje richting herfst, zeg maar. En dat is ook helemaal niet gek natuurlijk, want het is ook de tijd van het jaar, hè. Daarom heb ik er even een lekkere plaat bij gepakt. Want ja, Rob Zorn heeft het een beetje uitgemolken, moet ik eerlijk zeggen. Want hij heeft dit nummer al 3 keer gemaakt met een verziedende koude winter enzovoort. Ja, jongens. Het was een bloedhete zomer en dat kun je niks van zeggen. Het was ook gewoon heel erg heet. Het is zeldzaamheid dat er zoveel hittegolven achter me

0: Dus Robson die zingt over wat was de zomerbloedje heet. Nou, René, het was best bloedje heet de afgelopen zomer.
1: Ik ga het je vertellen. Ik kom net terug uit Spanje. Ja. En dan was het nog steeds bloedje heet. Ja.
0: Ze zijn al. Die DJ's die kunnen het toch allemaal betalen, hè? Ze zitten allemaal in Spanje gisteren.
1: Ja, we lopen over van geld.
0: Dit is niet te geloven, echt waar. waar jij zit, vertel even, waar zit je?
1: Ik zit in Andalusië, in het mooie Andalusië. Bij een prachtig dorp, San Juan de los Terreros, om maar even op zijn Spaans te zeggen.
0: Komt er vloeiend uit.
1: Alleen wij zitten ietsje hoger en dat heet Garavilla, wederom Spaans. Je merkt dat ik het al aardig onder de knie heb.
0: Ja.
1: En we kijken uit op zee en we zitten 5 minuutjes er vandaan. Dus,
0: En als je ook 4 maanden per jaar er naartoe gaat, dan is het belachelijk dat je nog geen Spaans kan.
1: Hoeveel maanden?
0: Nou, het lijken wel 4 maanden.
1: Ja, omdat je me mist. Ik
0: heb je wel. Ja, ik heb de afgelopen 3 weken heb ik je echt gemist. Ja. Nou, dat was even een weekje, even pauze, zeg maar. Hè. Ja. Hey, lekker hier achter de microfoon. Ga je nog een programma doen? Want je naam komt wel op zender voor. Maar...
1: Ja, het zit in verschiet, heb ik begrepen.
0: Ja, dan moeten we er eens heel erg hard de tijd voor gaan maken. Hey jongens, het is 2:10. En dat betekent dat wij zo langzamerhand wel naar het hele uur gaan. Reclame en nieuws. Maar ik heb even een verzoekje. Dat is heel erg leuk. Of ik een plaat voor Ronald van Huistede wil draaien. Hij zegt, Marcel, wil je even een plaatje voor me draaien? Het maakt mij eigenlijk helemaal geen moer uit welke. Nou, weet je wat, Ronald? Ik vind het leuk om samen even met jou in een bubbelbad te kruipen.
2: Holland Hit NL. Holland Hit NL.
0: Laat me weten of je het lekker vond, Ronald.

0: Het is werkelijk waar, hè? Even zitten in een bubbelbad. En doe je dat nou met een aantal kerels? Bijvoorbeeld jij, ik, Ronald, hè? René. Een biertje erbij.
1: Nou, dat lijkt me fantastisch.
0: Ja, het is echt. Het is gewoon
1: heel gezellig, zakje chips.
0: Dat vind ik dat we dat hier in de tuin ook moeten doen. Zo'n bubbelbad neerzetten. Of we gaan eventjes naar Raymond de Zwart, hè?
1: Oh, Raymond.
0: Ja, die heeft gewoon zijn ding in de tuin staan. Maar die heeft ook een hele rijke vrouw, hè, Raymond.
1: Ja, dat klopt.

0: het goede doel. En,
1: ik dans, dus ik besta. Ken je een beetje dansen eigenlijk, of niet?
2: Helemaal niet, maar ik heb het wel eens geprobeerd, maar het is niet voor mij weggelegd.
1: Nee, maar als je een goede, iemand die jou goed kan leiden, maar ja, dat hoort eigenlijk een vrouw niet te doen. Maar
2: ja.
1: Ik had al van links.
2: Zou jij me leiden dan?
1: Ja, nou ja, het staat zo raar. Nou ja, weet je, het kan wel als wij met z'n tweeën op een dansvloer gaan staan, maar ja. Dat nou echt,
2: Maar volgens mij heb jij mij een keertje zien bewegen. En toen zag ik aan je gezicht dat het niet helemaal oké was.
1: Ja, maar toen moest er ook een betoninstructeur komen, een constructeur komen om de vloer opnieuw te laten.
2: Ja, ook dat nog, ja.
1: Of over lomp gesproken. Heerlijk. Och, Jezus. Wij gaan naar de tijd zijn van, 2 uur. Het is al bijna zover. En dan zien jullie ons weer aan de andere kant. En dan hebben we nog een uurtje van 2 tot 3. Wena in de middag. Met als gast, onze grote vriend René de Wit. Super gezellig dat je er bent, man.
2: Ja, ik vind het ook heel erg leuk.
3: Het is 2 uur.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude, en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Velbrief vindt elke vorm van racisme en discriminatie onaanvaardbaar. Mensen met een biculturele achternaam blijken strenger te worden gecontroleerd en bij een misstap harder te worden gestraft. Een intern onderzoek hiernaar bleef een jaar lang op het bureau van de UWV-directie liggen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Hiermee worden hersenfuncties in kaart gebracht. De methode wordt ook ingezet bij onderzoek naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. Voorheen was het land voor ballistische raketten afhankelijk van de VS, maar Kiev bouwt ze nu zelf. President Zelensky deelde een korte video met de lancering van de raket op social media. De Oekraïense raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 kilometer per seconde, bijna 4,5 keer sneller dan het geluid en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Oekraïne heeft ook een raket in ontwikkeling die Moskou kan raken. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek, tussen Elden en Knoopend Velperbroek 4 kilometer file, een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht.
6: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
7: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
6: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Ja, dat is een of ander mp3'tje. Dat ding dat nokt hem af, jongen. Dat is niet normaal. Dat was net even een jingeltje van Wela in de ochtend. Maar ja, die liggen ook gewoon klaar, weet je. Zeg René, ik wilde hem net al instarten, maar wat vind jij ervan? Die bruggen. We hebben het hier wel eens over gehad, hè?
1: Wij hebben het er heel vaak over gehad, Mas. En ja, dat is natuurlijk eigenlijk van de gekke.
0: Ja.
1: Het is levensgevaarlijk om tegenwoordig over een brug of onder een brug door te rijden.
0: Ja, maar als je op die A1 rijdt, hè, een van de eerste snelwegen van Nederland, dan zie je dus gewoon een brug die daar 50 jaar geleden... Ik bedoel, ik was als jonge jongen natuurlijk... hoe oud is die snelweg A1? Nou, ik denk al 70 jaar, 80 jaar?
1: Zeker.
0: Ja,
1: zeker.
0: Al zeker.
1: Ik reed met mijn ouders als kleine jongen erover.
0: Ja, die brug die er stond, die staat er nog steeds.
1: Ja. Ja, dat heb je goed.
0: En wij zitten een beetje in die handel, maar betonrot is... ja, en dan denk ik, oh jongens, het is een kwestie van tijd dat er een keer wat ergs gebeurt.
1: En blijkbaar ook een kwestie van geld.
0: Ja, en dat is nog het allerergste. Want we betalen allemaal best wel veel belastingcenten. En dan kom je dus gewoon 50 jaar erachter dat er gewoon geen onderhoud gepleegd wordt. Dat is toch bizar, of niet?
1: Ja, dat is inderdaad heel bizar. Ja,
0: en wat mij dan nu te binnen schiet, dan denk ik, ja, weet je, stel dat je in de file staat... En zo'n brugdeel komt naar beneden.
1: Dan heb je pech.
0: Ja, nou, maar weet je, al die auto's die er dan staan, dan kunnen ze daar toch ook verzinnen. Ik vind het een beetje bizar.
1: Ik zou zeggen, als je in de file komt te staan, vermijd de brug.
0: Ja, dat je gewoon een stukje vrij laat. Dat
1: gewoon
0: je
1: niet, lekker een stukje vrij laten.
0: Je ziet hem of voor je instorten of achter je instorten.
1: Exact.
0: Dus het credo van vandaag gaat er niet onder staan, nee. Ja, maar het is van de zotte, laten we heel eerlijk wezen. En dit is precies het moment dat ik zeg van ja, daar wil ik wel een keer een podcast over maken. Dat heb ik vorige keer ook al gezegd. Als er mensen zijn die het mooi vinden om een podcast te maken. Ja, ik hou me aanbevolen om eens over diverse onderwerpen daar gewoon eens even over te praten. En ja, René en ik hebben dat even net in het klein gedaan. Ja, maar als je er goed over nadenkt, dan is het waanzinnig bizar, of niet?
1: Het is echt bizar.
0: Hebben we een mooi plaatje? Ja, ik ga hem ook draaien voor iemand... We gaan hem even voor jouw vrouw draaien, Helen. Zou ze luisteren of niet?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Nee, ja, oké.
1: Okay. Ik hoop het.
0: Heb je niet even een appje gestuurd?
1: Nee.
0: Dat zou ik dan wel doen. Zou ze dat leuk vinden? Zou ze überhaupt weten wie Amar en Snelle zijn? Geen idee, hè?
1: Nee, ik moet het antwoord schuldig blijven, Mas.
0: Helen is niet zo heel erg van de Nederlandstalige muziek, maar dat maakt niet uit. We draaien wel speciaal voor jou, Helen. Amar en Snelle. En hier is de laatste.

0: Muziek van een aantal weken geleden van Henk Bernard. Ik lach als een clown. Nou, over clowns gesproken. Er zitten er hier twee hoor. Helemaal klaar voor je. Kan je dat nog herinneren? Dit is zo'n lekker tuentje is dit ook, hè?
1: Ja, Loveboat.
0: Ja, de Loveboat. Ja, ja, ja. Captain Haddock, of hoe heet hij ook weer?
1: Ja. Captain Haddock. Speelde jij Kuifje waarschijnlijk, of niet?
0: Ik was Kuifje inderdaad, ja. God, zie mij dat. Hey, buiten het feit dat je bij ons aan boord bent, vandaar dat ik natuurlijk ook de Loveboat draai. Welkom aan boord.
1: 1-1 is 2.
0: Je bent ook nog een beetje een sportliefhebber natuurlijk, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, gisteren waren we even voor het voetbal, maar ja, daar hadden we niet zo heel veel aandacht voor. Kwam er niet helemaal uit. Maar bovenal, Formule 1.
1: Ja.
0: Nou, ik heb begrepen dat hij gewonnen heeft, maar dit gaat compleet aan mij voorbij. Hè?
1: Nou, geloof me. Je hebt wat gemist, hoor.
0: Ja, echt?
1: Ja, je hebt wat gemist.
0: Oké. Okay.
1: Absoluut. Het was een hele leuke race, dat is één. Maar wat ik ook de nood gezien heb trouwens, en ik denk heel veel luisteraars met mij, dat bijna alle Formule 1 auto's stonden stil in de opwarmronde. Ja, het was klaar.
0: Is dat dan de reden dat hij gewoon heeft? Omdat alles stil stond?
1: Dat leek het op, nee. Maar hij heeft het ernaar gezet, hè, op zijn eigen manier.
0: Ja.
1: Maar dat was wel een beetje bizar.
0: Kan hij nog wat doen dit seizoen of niet?
1: Ik denk niet dat hij... Natuurlijk kan hij nog een podium halen of een keer een race winnen, maar...
0: Nee, maar een kampioenschap zit er niet in, denk ik.
1: Onze grote vriend Antonelli, die gaat gewoon wereldkampioen worden.
0: Oké. Okay. Maar dan gun ik hem ook, hè?
1: Dat kleine mannetje, zeker.
0: Ja, zeker. Ik vind een onwijs sympathieke gozer. Ja. Hollandse hits en gouden ouwe. Onze tune is op gouden ouwe. We gaan even internationale muziek draaien. Van Amber Ray, and here's...

0: Wij draaiden zojuist Anne Murray en Walk Right Back. En deze van Wesley Ponsen. En laat mij niet alleen. Zeker niet. Dit is lekker, jongens. Hey, Johnny Verwij met de Vogeltjesdans. Oh, dat is een. Het is helemaal geen plaatje. Het is ons achtergrondmuziekje. René,
1: ja.
0: Wat wou je zeggen, jongen?
2: Nou, heb jij al gehoord dat er een tijdelijk verbod op AI-brillen komt? En nu al sowieso in Noorwegen aan de orde is. De regering daar die stelt een onderzoek in, hebben ze aangegeven.
0: Ja, daar valt heel wat over te zeggen. Hè? Weet je, ik vind de betutteling sowieso, daar moet je bij mij nooit over beginnen. Ik zeg vrijheid, blijheid, maar het ding brengt dus echt gevaren met zich mee. Hè? Ik bedoel, je kan rondlopen en dan iedereen filmen wat je maar wil. Maar...
2: Nou ja, dat is ook wat ze zeggen. Ze willen het verbieden op een aantal plekken, bijvoorbeeld in een openbare ruimte. En ze maken zich zorgen dat mensen gefilmd of gefotografeerd worden zonder dat ze dat weten.
0: Ja, maar dat is het hele eiereten natuurlijk. En
2: ja.
0: Ja, als stel je voor, hè, er staat iemand voor jou en jij hebt echt het idee dat je met zo'n bril bekoekeloerd wordt.
1: Ja.
0: Wat is je reactie dan?
2: Dat legt er aan wie?
0: Ja, nee, oké. Okay, maar ja, weet je, het is een wildvreemde. Je
2: ja, kent, nee, dan ga ik wel iets over zeggen. Ja.
0: Maar in de zin van op een agressieve manier?
2: Nee.
0: Weet je, als je bekeken wordt. Ja.
2: Nee, ik ga dat niet op een agressieve manier doen. Maar ik ga wel kenbaar maken dat ik er niet van gediend ben.
0: Oké, okay, en die vent die zegt dan, ja, wat moet je hiermee, kerel? Wil je knallen? Wil je klappen of zo? Ik bedoel, ja, dat zijn reacties die je kan verwachten natuurlijk. Want...
2: Ja, nou ja, weet je, 9 van de 10 keer loop jij naast me, dan stuur ik jou erop af.
0: Ja hoor, de pitbull. Of in dit geval Jack Russell. Hè. Nou, als die aan je pijp hangen, dan laat hij ook niet meer los.
2: Au.
0: Ja, maar goed, oké. Dus in Noorwegen gaat daar nu dus echt een verbod op komen.
2: Ja, inderdaad. En ze geven ook aan dat, ik bedoel zo'n bril. Hè, het lijkt op een gewone bril, maar er zit een ingebouwde camera in.
0: Ja.
2: Een microfoon. En deze brillen zijn ook voorzien van een AI-assistent.
0: Oké.
2: Okay. Dus ze geven aan dat het tijd is om een grondig onderzoek te doen. Dat ze regelgeving gaan maken. En een tijdelijk verbod zal in ieder geval gelden voor het grote publiek op bijzondere plekken.
0: Ja.
2: En dan gaat het om winkelcentra. Het gaat om parken, plekken waar veel gewoon kinderen komen, kinderdagverblijf, speeltuinen.
0: Ja, je zit door mijn jingle heen, maar die doen we zo al eventjes. Kijk, wacht even. Het ligt aan mij hoor. Ik bedoel, de techniek is natuurlijk weer staat voor niks. Maar
2: ja.
0: Ik zit weer te buffnukkelen hier al, maar dat maakt niet uit. Openbare gelegenheden, ja, dat is logisch. Ik denk dat dit nog een vervolg krijgt, maar vooralsnog, wie vindt het wel leuk om gefilmd te worden?
2: Nou, ik denk niemand. Zonder dat je dat weet is het niet oké, okay, toch?
0: Nee, vind ik ook. Zullen wij een Jantje Smit draaien?
2: Ja, uiteraard.
0: Ik vind dit dit vind ik echt een goed nummer van Jan Smit. Ze zijn allemaal goed. Of hebben we nou gehad? Het is toch godziedomme ook wat, jongens. Wat een slecht verhaal, dit allemaal weer. Oh, Jan Smit is alweer voorbij. Ah. Ga even kijken of ik hem nog een keertje kan vinden. Hier nou, doen we hem nog een keertje erin? Ja, we doen hem nog een keertje erin.
2: Maar niet helemaal rijden van, hè? Jan is ook lekker, hè?
0: Nee, maar ik wilde, dat doen we zo. Maar, ik bedoel, we willen altijd mijn zin hebben, niet dan?

0: Jan Smit en Tranquilo. We hebben even de hittip van een aantal weken geleden.
1: Ja.
0: John West en Habibi. Samen met Numidia.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Oekraïne heeft in recordtijd een eigen superraket ontwikkeld en die ook meteen gebruikt tegen Rusland. De Oekraïnse raket zou een pieksnelheid hebben van 1,5 km per seconde en kan tot 200 kilo aan explosieven meedragen. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: ben jij nogal een beetje een globetrotter, René. Maar ben je wel eens in China geweest, of niet?
1: Nee, tot op heden niet. Wel in Chinese restaurants. Ja. Maar daar had het een beetje mee op.
0: Ja, ja, ja. Nou, die vind ik goed. Shanghai en Stef Ekkel zingt erover. Ja, weet je, dat vind ik zo mooi. Hè? Als je ergens wil Chinezen, nou, dan moet je daar wezen. Nou, geweldig. Zeg, we gaan even doorstarten. Ik heb een beetje een druk muziekje eronder zitten, René. Waar gingen wij het nou ook weer over hebben? Ik ben het hele item ben ik kwijt.
1: Ik heb geen idee. Waar heb je het over?
0: We hadden het over Julio in zijn regio's.
1: Oh, ja. Julio.
0: Ja, ja,
1: ja. Nou ja, ook een globetrotter natuurlijk. Gaat ook de hele wereld over. En ja, dat doet hij beter dan ik.
0: Ja, nee.
1: Ik ga naar Spanje, dus...
0: Hadden we de helft van
1: vast. Via de La Carretera.
0: Ja? Oh, serieus? Je gaat toch niet al op start drukken?
1: Nou, het scheelt niet veel.
0: Heb je haast of zo? We hebben nog 2 minuten 20.
1: Oh.
0: Hey, gezellig. Wela in de middag samen met René de Witte. Gezellig. 6 minuten over 2:30. Tot 3:00 zitten we hier op deze prachtige mooie 50. Heb jij nog wat gedaan gisteren met 4 oktober, met de Dierendag of niet?
1: Ik moet je eerlijk zeggen, nee.
0: Ah, die je hebt twee schatten van poesen.
1: Ja, twee katten.
0: Ja, nee, ja, katten. Katten. Oh ja, je hebt één poes.
1: Ja, juist.
0: Ja, ze heet Helen. Nee, maar je hebt toch wel wat voor die beestjes.
1: Ja, ze krijgen altijd keurig netjes van mij eten. Ze worden liefdevol verzorgd. Aandacht.
0: Okay.
1: Ja, en dat doe ik het hele jaar door. Hè. Dus,
0: maar op 4 oktober, de dag dat het moet gebeuren, ben je ze gewoon vergeten.
1: Ik heb er een pilsje op genomen.
0: Ja, ja, dat is beter. Beter.
1: Ja, toch?
0: En goed.
1: Goed.
0: En goed. Goed. Ken je dit van Circus Rens of niet?
1: Circus Rens ken ik, ja. Ja. Maar deze, ik weet niet welke acten ze hierbij doen.
0: Deze heb jij dan nooit gehoord. Je had een verzoekje voor jezelf. En dat vond ik wel apart, want... Wij zijn best wel Julio-fan aan deze kant van Holland Hit. En met name Raymond. Ik ook hoor trouwens. Maar deze die ken ik helemaal niet.
1: Nou, dat is heel mooi. Dus dan introduceer ik hem bij deze. Bij Holland Hit.
0: Ja.
1: En we gaan op zijn Spaans de snelweg Carretera.
0: Gaan we eerst luisteren?
1: Okay. We gaan nu luisteren.
0: Ja, ik zou zeggen push it.

0: Je hebt een goede herinnering aan, maar het schiet me in één keer te binnen. Waarom?
1: Weet je welke herinnering ik er dan heb?
0: Ja, slaapkamermuziek, denk ik.
1: Ook, maar dat ik van z'n 4 naar z'n 5 wilde schakelen en ik zat helemaal mis. Ik zat in z'n achteruit.
0: Dat is niet te filmen.
1: Nee, dat klopt.
0: Even kijken hoor. Goedio en La Carretera.
1: La Carretera.
0: En dan gaat hij dus, zeg maar, hoe moet je het zeggen? Op de snelweg.
1: Ja, hij zit op de snelweg. Ik dacht voor onze vrachtwagenchauffeurs.
0: Hey, maar man, daar val je verdomme toch van.
1: Ja, dat laat me naar de
2: pot. Goedemiddag, Holland Hit NL.
0: We gaan even naar de schoonzoon, de ideale schoonzoon. Even lekker, want ze moeten boven even wachten. We zijn nog niet zo ver, hè? Nee,
1: langer niet.
0: Laat ze maar even wachten, de oude van Wesley Bronkhorst.

0: sowieso de beste zanger uit Loosdrecht, Wesley Bronkhorst. Ze moeten boven even wachten, daar ben ik het volledig mee eens. Want we zijn hier helemaal nog niet klaar, jongens. Het moet allemaal gebeuren nog. Op onze leeftijd, nou, het schiet al aardig op, René, hoor.
1: Ja, we gaan de hoogte in, hè. Maar ja, ze moeten nog wel even op ons wachten.
0: Jij bent zo wat al antiek.
1: Hallo.
0: Ja, ondanks dat we 5 jaar schelen, is helemaal niet zoveel eigenlijk.
1: En ik zit er nog steeds knapper uit.
0: 65, ouwe. Oh. Hey, we hadden het net even over Dierendag. Dat we het even over jouw katten hadden.
1: Ja.
0: Maar goed, het is natuurlijk zo dat

0: En ze zijn nu weer bezig in een ander park om te kijken of daar wat aan de hand is. Want ook daar is weer een hond overleden. En ze zijn nog steeds bezig om te proberen te achterhalen wat de doodsoorzaak van die honden zijn. In eerste instantie hadden ze gezegd dat het paddenstoelen waren, Marcel.
1: Oh,
0: maar... Eet jij paddenstoelen?
1: Ik doe wel eens een paddootje, maar ja...
2: Daar hebben we het niet over.
1: Nee, daar hebben we het niet over. Maar vertel, paddenstoelen.
0: Ja, giftige paddenstoelen.
1: Dat de hond zeg maar doodgaat aan?
0: Nou ja, gif waarschijnlijk. Voor zover ik hier van op de hoogte ben, schijnt het om een of andere paddenstoel te zijn die ontzettend giftig is.
1: Ja.
0: En dat is wat er gebeurt. Het is natuurlijk ontzettend sneu voor de eigenaar en uiteraard voor de hond zelf. Maar 6 stuks inmiddels.
1: Dat is niet normaal. Maar 6 overleden, maar nu zijn ze dus aan het zoeken of het ergens anders aan ligt.
0: Nou, dat waren ze al mee bezig bij de eerste 5 honden die overleden zijn. Ze hebben dat park ook afgezet en daar mogen ze dus niet meer lopen. Mensen worden ook gewaarschuwd dat het gevaarlijk is. Okay. Maar er is dus nu een hond overleden die in een ander park heeft gelopen. Dus daar zijn ze nu ook bezig om te kijken wat daar eventueel aan de hand zou kunnen zijn.
1: Nee, dus,
0: het is heftig.
1: Triest dat het allemaal gebeurt.
0: Ja, zeker. En dat de dieren er.
1: Ja, maar even één ding. Is er opzet? Is er iemand die er vanaf wil, zeg maar?
0: Nou ja, zolang het om paddenstoelen gaat, zal het waarschijnlijk niet met opzet zijn.
1: Ja, maar is dat niet een afleiding, zeg maar? Ik ben altijd een beetje wantrouwend, hè?
0: Ja.
1: Nou, wappie 1 en wappie 2, zeg maar.
0: Nou, ben jij 1? Ik wacht nog even. Maar wat dat betreft, waarschijnlijk krijgen we er wat meer over te horen op het moment dat daar wat duidelijkheid over is.
1: Okay. Nou, tot zover de berichtgeving over honden. 12 minuten voor 3 geworden. Ja, weet je, het is allemaal leuk hoor, die items. Maar we komen hier natuurlijk wel voor de muziek, hè? Snap je wel? Ken je die jongens van Helemaal Hollands nog, René?
0: Ja.
1: Die hebben een item aangesneden wat al 100 jaar geleden.

0: Helemaal Hollands en Titanic. Het is nog maar eventjes tot kerst, René.
1: Ja, fantastisch. Fantastische tijd. Ik ga lekker naar Spanje.
0: Ja, dat doe je goed. Ik denk, ik gooi even zo'n muziekje erin, weet je wel. Maar ja, weet je, het is te gek voor woorden. Ik heb helemaal nog niet zin in die kerst.
1: Wel, nee, of 11 weken geloof ik.
0: 5 oktober, ja, zoiets. Iets van 75 dagen of zo. Dan zitten we er middenin. Kalkoenen. Ben jij eigenlijk van het eten met kerst?

0: Eigenlijk niet.
1: Al geef je mij gewoon rustpot, interesseert me echt helemaal niks.
0: Mij ook niet. Droge boterham, boterham met je pindakaas vind ik ook goed.
1: Dat gedoe allemaal rondom die kerstperiode. Dus ik mag het niet zeggen, maar ik haat het eigenlijk.
0: Nou, ik niet, maar we zijn er toch veel zo druk voor.
1: Ik denk hoe normaal die gek genoeg, zeg maar. Dus, ja. Ken je deze nog? En even terug in de Veronica-tijd. Oh, heerlijk.
0: Ja, die ken ik nog.
1: Dat is lang geleden, zeg maar. 8:58 hier op Veronica. Nee, maar dan leuk hoor. Leuk. Hey, we hadden nog even een dingetje, want we moeten nog even serieus afsluiten. Want het item wat we nu hebben klaarstaan, dat gaat over het kabinet. Dat gaat wat doen aan het schermgebruik tijdens school. En daar hadden wij het net met z'n tweeën over. Ja, we kennen dat natuurlijk niet.
0: Nee, helemaal niet.
1: Het mobieltje bestond nog niet.
0: Maar ook een rekenmachine, hè?
1: Nee, dat ook niet. Telefoon met een draaischijf, geen drukknoppen. Dat bestond allemaal niet. Dus ja, wat is er aan de hand, René? Zeg het eens even.
0: Nou, ik heb in ieder geval bekeken dat het gebruik van de telefoons dus verboden wordt. Op de hele school. Ze mogen hun mobieltjes ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of het schoolplein zelfs. Ze gaan gewoon een of andere kluis in, denk ik. Of ze mogen de telefoon niet meenemen.
1: Ja, maar even één ding. Ik kan nou wel weer zeggen dat het een betutteling is. Maar in dit geval ben ik het er mee eens. Je komt verdomme toch op school om wat te leren?
0: Nou, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Ja, nou ja. Kijk. Maar dat is misschien old school.
0: Ja, maar dat zijn we ook.
1: Ja, nee, ja, dat zijn we zeker. En hoe old? Dat is te bizar voor woorden. Maar mobieltje in de klas. Ja. Wat kan ik ervan vinden eigenlijk?
0: Nou ja, kijk, je kan er alles van vinden. Je kan voorstander zijn, je kan tegenstander zijn. Maar wat ik in ieder geval begrepen heb, is dat ze de kinderen gewoon willen beschermen qua online te zijn en dat soort grappen. Want ze krijgen natuurlijk veel te veel informatie, ja, dat is één, terwijl ze moeten leren. En aan de andere kant, weet jij waar de kinderen op zitten.
1: Ben jij een beetje een social media man of niet?
0: Nou, niet echt specifiek.
1: Ik gebruik het wel om nieuws te kijken.
0: Ja.
1: En dat is het nieuws dan wat misschien niet altijd oprecht is en dergelijke. Maar ja, ik besef bij mij dat op mijn leeftijd, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat is niet heel erg jong, zullen we zeggen. Dat ik toch wel gebruik maak van social media om nieuws aan te zuigen.
0: Dus, ja.
1: Dat is, en daar heb ik dan ook weer een mening over die ik dan hier weer niet helemaal wil ventileren. Maar ja, oké, goed.
0: Maar jij hebt toch overal een mening over?
1: Ja, hier moet je horen wie het zegt. Zeg. Jongen. Hey, ik heb een Golden Oldie meegenomen. En de jingle die gaat er al over of dat het stoffig is bij ons. Nou, wel nee.
0: Nou, het is hier niet in ieder geval.
1: Heb jij trouwens in dienst gezeten of niet?
0: Nou, gelukkig niet.
1: Nee, maar goed, daar gaat het wel over. We gaan draaien.
0: Ik had geen S5 hoor.
1: Nee, ik ook niet. We gaan de Village People draaien in de Navy.
2: Wel nee, gewoon lekker bij Holland Hit NL.
1: En dit keer het er wel, René. Come on. Hands in the air.
0: Ja, wow. Dit nummer ken ik zeker.
1: Blauw petje op je kanus.
0: Dus even nadenken.
1: Ah.

0: Laat maar in je handen, hè? We hadden het net over blauwe petjes, hè? Dat komt natuurlijk over die neefje, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, goed.
1: Wij gaan hele mooie blauwe petjes.
0: We hebben hele mooie blauwe petjes. We gaan even afsluiten nu, hoor. We zitten natuurlijk aan het tijd zijn voor 3 uur. En dat betekent dat we zo gaan doorschakelen naar Dordrecht. Naar Raymond. Die zit daar te wachten. Uiteraard met de musicbox. Blauwe petjes, come on. Even kijken. Pak er even eentje. Oh, je hebt ze daar liggen. Achter je. Laten we er even naar kijken. Voor Raymond de Zwart straks in zijn show, de Musicbox, gaan wij nu alvast aanbieden een blauw en een zwart petje, of een zwart petje. Wil je nou zo'n Holland Hit NL pet? Ik heb hem hier al voor me. Vind je het mooi? Vind je ze mooi geworden?
1: Ik vind ze leuk, absoluut.
0: Het is echt helemaal top. Echt, die gaan we weggeven. En wat zullen we daarvoor maken? Wat moeten ze bij Raymond zeggen? Zullen we de vierde of de vijfde... die een appje gestuurd heb, denk ik. Laten we dat maar doen. Degene die bij Raymond, zeg maar, de vijfde is die een appje stuurt. Die krijgt van ons zo'n petje opgestuurd. Wie wil dit nou niet, jongens? Kom aan. Zet hem eens op.
1: Oké. Ik ben proefdier.
0: Nou, ik niet alleen.
1: Koptelefoontje. Nou, maar...
0: Jongens, het ziet er geweldig uit. Echt waar.
1: Fantastisch.
0: Ja, jongen. Lieve mensen, allemaal bedankt voor het luisteren naar Wela in de Middag. Met vandaag de gast René de Wit. We zijn de Magic Duo. Nou ja, dat moet het nog worden, hè, René?
1: Maar, ja, we zijn hard op weg.
0: Onwijs fijn dat je hier was vandaag.
1: Ik vond het ontzettend leuk, Maas. Dank je wel.
0: Ja, we gaan even terugluisteren. Hoe klinkt het allemaal?
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Dat slappige oude Neil. nog een minuutje, jongens, en dan gaan wij overschakelen naar onze grote vriend in Dordrecht. Ik wens jullie veel plezier met Musicbox vanmiddag. Allemaal dank voor het luisteren en fijn dat jullie erbij waren. Iets later dan normaal ingeschakeld vanwege de file of wat voor een rotsmoes dan ook. Maar we hebben hem nog wel even gedaan, René.
1: Ja.
0: We zijn er morgen weer. Ik hoop om 1 uur. Ik ga het je niet beloven, maar we doen onze stinkende best, hoor. We gaan er nog eentje draaien. Tino Martin en Mart Hoogkamer, Hartslag van de Stad. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. Bye bye, zwaai zwaai. Hey.

0: Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude naar behandelingen voor aandoeningen zoals Parkinson, depressie, verslaving en angst. De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. De bruggen kunnen plotseling instorten door het gebruik van een bepaald soort staal en moeten versneld worden vervangen. Bij de helft van de bruggen is volgens Follow the Money al zeker 6 maanden geen inspectie meer uitgevoerd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

sowieso een ontzettend leuke duwplaat. Of hit heb. Zo moet ik het zeggen. Ik heb zelf een duwplaat namelijk. Die moet ik zeggen van Toon Schut. En zijn Don Juan. Bracht de tijd op 3:05. Nou, we zitten weer helemaal klaar voor. Aan de linkerkant een drankje erbij. En natuurlijk de allerleuke muziek die je maar kan bedenken heb ik klaargezet voor je. In het programma tussen 3 en 6 uur bij de leukste familiezender van Nederland natuurlijk. Holland Hit NL. Zo, voor je het weet, dan is het weer maandag. En dan gaan we weer een hele week lang dit programma doen tussen 3 en 6 uur. Ja, ik zei naar mijn idee gisteren nog. Het is weekend, jongens. Wat gaat dat eigenlijk hard allemaal? Nou, het is lekker weer nog steeds in Nederland. Ik zal er buiten kijken, jongens. Het zonnetje schijnt. Ik heb de raampjes wel een beetje dicht gedaan, de lamellen. Dat doe ik op bruin ook zometeen. Nou, wat gaan wij doen vandaag? Hij komt weer 3 keer voorbij. De Rebel de Zwart duwplaat. We gaan hem zo meteen draaien rond de klok van 16:30, 17:30, 18:30. Na de 3e keer de duwplaat gedraaid hebben, vrienden, vriendinnen, gaan wij de verjaardagen doen. Welke bekende personen zijn er jarig vandaag? Ik ga het je vertellen. Als je het wil weten. Ik zou zeggen, laat hem gewoon lekker aanstaan op jouw Nederlands domein. Je gaat het allemaal van mij horen wie er jarig is vandaag. Dan natuurlijk de rubriek Oude Meuk is Leuk. Ook dat doen wij in dit programma. De allerbeste gouden oude plaatjes natuurlijk voor je draaien. Mocht je daar toevallig een leuke suggestie voor weten. Dat je denkt van oh ja, een plaat die ik nog een keer zou willen horen. Zou je die voor mij willen draaien? Ja, natuurlijk wil ik dat doen. Het enige moeite wat jou kost. En ik weet niet eens of dat moeite is eigenlijk. Om gewoon even mij een WhatsAppje te sturen. 06-311-7133. Ik ga het je nog een keer vertellen natuurlijk. 06-311-7133. Dan kom je bij mij op het grote beeldscherm. Althans, jouw teksten komen daarop. We gaan die plaat voor je zoeken. En zodra we hem gevonden hebben, gaan we hem voor je draaien. En dan natuurlijk het laatste onderdeel van het programma. Dat is Holland Stilzwijgen. 2 platen non-stop achter elkaar van dezelfde zanger, zangeres, band of groep. En die doen we dan zo rond de klok van 16:45. Nou, wat ik al zei, jongens, in het begin van de aankondiging. We hebben een leuke lijst met leuke platen klaarstaan. Dus we gaan lekker.

probeert het zelf een beetje mee te doen. Net zoals Bobby Farrell. Die man die zo lekker gek danste. Ja, danste eigenlijk, want hij is helaas niet meer. De man natuurlijk bij Boney M. En dan te horen dat je helemaal niks meezingt eigenlijk. Ja, dat gebeurde wel vaker met zangers uit de jaren 80. En dit was dan een beetje eigenlijk wel een aardig voorbeeld, toch? Boney M was dat en zijn hun Daddy Cool. Grote, dikke hit toen de tijd in de Nederlandse hitparades. 12 minuten over 3. Holland Hit met Jan Man en Els Bakker.

Weet je wat ik dan leuk vind, jongens? Zijn wij achter de schermen bij Holland Hit NL. Zijn we toen bezig geweest om deze plaat trouwens als Holland Hit Hittip te bombarderen. Het is hem net al even niet gelukt. Omdat we nog even een andere plaat hadden die misschien wel leuker was eigenlijk. Maar het is wel een leuke plaat om even te draaien, jongens. Nieuwe single van Jaman samen met Els Bakker. En de sleutel van mijn hart. Die geef ik lekker aan niemand. En jongens, even nog wat anders. Ik kreeg al even een aantal appjes. Waar is die DJ gebleven van de ochtend? Onze Rob. Onze Rob Gauf. Nou, ik ga even vertellen. Die gaat zometeen na mij zijn programma doen. Gaat vanaf 7 uur vanaf vandaag lekker in de avond draaien. Ik had het precies hetzelfde gedaan als ik diezelfde Rob was. Moet je zo vroeg je nest uit. Nee, laat mij maar lekker ook in de avond draaien. In de middag wel natuurlijk. Ik. Nee, natuurlijk wat ik al zei. Rob de Gauw natuurlijk. Hij spreekt straks u lekker even toe. Vanaf 7 uur is hij te beluisteren hier bij Holland Hit. Met zijn avondcarousel. En dan kan je makkelijk veranderen zo rekenen die naam toch? Van ochtendcarousel naar avondcarousel. Met allerlei leuke dingen en weetjes. Van alles wat hij ook in de ochtend deed natuurlijk. Wordt een leuke gezellig programma. Straks om 7 uur dus. Rob de Gauwe. Bij Holland Hit. Zover is er nog niet. Eerst nog even de zwarte natuurlijk. Tot 6 uur van vanmiddag. Met onder andere deze man. Hier is Frans Duits.

0: Flavie Hogerootheer staat alweer in die Nederlandstalige top 25, jongens. De Kroegen van de Hemel was dat natuurlijk een opname van de Martje Hoogkamer. Het is 5 oktober alweer. We gaan die tijd hard.
1: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. Minister Velbrief van Sociale Zaken wil een diepgaand onderzoek bij het UWV. Mensen met niet-traditionele achternamen krijgen vaker een boete voor fraude en die boetes zijn ook hoger dan bij anderen. Neurowetenschappers Carl Disselrod, Peter Hegemann en Georg Nagel krijgen de Nobelprijs voor Geneeskunde voor de ontwikkeling van optogenetica. Dit is een techniek waarbij zenuwcellen met licht kunnen worden aan- en uitgezet. Het kabinet heeft niets gedaan met een dringend advies van Rijkswaterstaat om 16 bruggen in Nederland regelmatig te inspecteren op instortingsgevaar. Dat concludeert journalistiek platform Follow the Money. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@

Ik zit gewoon een beetje mee te doen met die plaat, jongens. Ravella Cara. Even lekker terug in de tijd uit de Holland Hit geschiedenis. En zeker uit een plaatje die bij mij achter staat uit de hip dossier van Holland Hit. En Ava L'Amore kom ietsje toe. We gaan nog één plaat draaien, jongens. Daarna de duwplaat. Dit is de nieuwe single van Bestie Ponsen.

het is ook een beetje dezelfde soort muziek wat ze maken, hè, natuurlijk. De zoon van onze Janners. Dit is Jan Wolters. Plaatje dat heet Ik Wil Jou, Jou, Jou. Het is 11 minuten over half 4. Dit is Holland Hit, waar je naar luistert. Met de zwart aan het roer tot 6 uur. Het programma Music Box. En we gaan nog eventjes, we gaan het gewoon een keer zeggen, jongens, nog. Nou, vanaf vandaag, vanaf 7 uur, voorbij tot een uur of 10, krijgen we Rob Gauf met zijn avondcarousel. In plaats van de ochtendcarousel wordt het gewoon lekker de avondcarousel. Ook leuk, gezellig. En wat ik dan al bij Rob een beetje mis eigenlijk, misschien kan hij dat wel een keer creëren. Echt zo'n beetje zo'n dingetje, weet je wel. Waar je een beetje denkt van, nou, dat is een carousel. Mocht hij toevallig luisteren, onze Rob. Misschien kan je dat een keertje fabriceren of zo. Hè? Net zoals in zo'n randtrekt, weet je wel. Dat, krijg je dat ook. En dan stopt hij in één keer. En dan krijgen we een prijs.

Ik vind hem leuk, jongens. René Schuurman, zorg dat en laat de zon in mijn hart. Ik heb heel wat keren met René mogen werken. En ik vind dat leuk, jongens. Altijd datzelfde witte melkbloesje aan. Wit, zeg maar. Wat gaan wij doen, jongens? We gaan een plaatje draaien speciaal voor... ben ik even de naam vergeten. Dat is erg. Dat ik gewoon kwijt ben. Ja, we gaan wel een plaatje draaien. Jan de Gids. Ik moest hem draaien voor Claudia. Goh, ik kan die naam nou vergeten. Hier is Jan Dulles.

Het is wel jammer dat ik het origineel niet zo heb. Ja, althans het origineel, ik bedoel daar meer mee te zeggen. Het gewone plaatje natuurlijk van diezelfde Jan Dulles. Wat een fantastische zanger is dat trouwens eigenlijk. Die man die kan veel meer dan die zeiknummers zingen, zeg maar, van de 3J's. Dat vind ik af en toe zeiknummers, zo moet ik zeggen. Hey, hartelijk welkom, dit is Holland Hit. Het is 12 minuten voor 4. En tot 6 uur het programma Music Box van maandag tot en met vrijdag. En wat wel leuk is dat ik een beetje aan kan kondigen dat wij vanaf vandaag ook iemand in de avonduren hebben zitten. Dus die gaat gewoon lekker het programma van mij overnemen. We gaan eens nog even een uurtje dan de non-stop muziek draaien. En vanaf 7 uur Rob Gauf met zijn avondcarousel. Dus je kan gewoon lekker de radio aan laten staan. Het is toch geen ene zak op tv. Dan kun je gewoon lekker meeluisteren naar de leukste familiezender. Toch? Ja, vind ik wel. En jongens, als je ons wilt bereiken mag, kan gewoon even appen naar de studio 06-311-7133. Dat is het nummer 06-311-7133. Dat is het nummer van Holland Hit, als je dat gewoon even appt. Nummer even opslaan in je telefoon en vanuit daaruit even appen naar de studio. Dan gaat dat prima gaat dat lukken. Komt het hier op het grote beeldscherm. Ik ga dat nummer van je zoeken. En zo snel mogelijk proberen te draaien natuurlijk. Even terug in de tijd. Ken je dit nog? Peter Kant. It's a real good feeling.

0: even lekker terug in de tijd, jongens. Het is 5 oktober alweer. Voordat je het weet, dan zitten we weer aan, de, aan die, ja, die kersttafel, zeg maar.
1: De Hollandse hitzender Holland Hit NL.
0: Ik heb al eens een keer gezegd, jongens, dat wij giraf willen gaan eten. Dus ik heb een aantal van die behangtafels geregeld.
2: Bij Holland Hit vind je de muziek die je hart raakt. Jouw dagelijkse dosis hits. Met een vleugje internationaal.
3: Hallo, ik ben Wesley Bronkhorst en luister ook naar Music Box met Raymond de Zwart.

Dat is leuk om even erbij te vertellen, jongens, dat deze man dit plaatje ook heeft gezongen. Met het bij het huwelijk van Jolante, mijn oude buurvrouw. Samen met Wesley Snijder natuurlijk. Wij, zo heet het nummer. Het is 2 minuten voor het tijdstip van 4 uur. Je luistert naar Holland Hit. We gaan nog geen plaatje draaien. We spreken elkaar zo meteen aan de andere kant van 4 uur. Vanochtend 2 uur lang Music Box.

0: Het is 4:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. De spreidingswet moet de opvang van asielzoekers eerlijk verdelen. Elke gemeente heeft een minimum aantal asielzoekers dat zij moeten huisvesten. Als gemeenten zonder goede reden niet aan de opdracht voldoen, kan de minister ingrijpen. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chefkok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen, maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige uitstraling. Schuur.

De man uit Dordrecht vandaan. Deze Toon Schut. De Holland hitte van deze week. Dat zijn de Don Juan. 7 minuten over 4. 5 oktober 2026. Zijn we eens met het programma Music Box. We zijn al een uurtje aan de gang. Hè? Mocht je net pas inschakelen. We zijn er al een uurtje. En dat doen we elke dag van 3 tot 6 uur. Programma Music Box. Vind je het leuk om naar te luisteren? Dan zeg het voort. Nou, we hebben nog 2 uurtjes te gaan. In het programma. Wat gaan we daar nog een beetje doen, jongens? Ik ben wat vergeten. Hele oplettende luisteraars trouwens. Je bent Holland Stilzwijgen vergeten. Nou, dan gaan we zo doen naar 2 platen draaien. Gaan we Holland Stilzwijgen, gaan we er gewoon ietsje laten doen. Dankjewel voor het opletten. Sowieso. Hey, wat gaan we nog meer doen in het programma? Nou, ik kon natuurlijk nog 2 keer voorbij. De Rebel de Zwart duwplaat. Draaien we zometeen rond de klok van 5:30. 5:30 hoor je hem nog een keer voorbij komen. Dan na de 2e keer de duwplaat gedraaid hebben, gaan wij de verjaardagen doen. Welke bekende personen zijn er jarig vandaag? Je gaat het van mij horen zometeen rond de klok van 5:30 alweer. Dan natuurlijk de rubriek Oude Meuk is Leuk. Mocht je daar toevallig een leuke suggestie voor hebben. Het onderdeel wat we door het hele programma een beetje heen doen. Mocht je een leuke gouden oude plaat weten. Je denkt van nou, dat is een plaat die ik nog een keer zou willen horen. Zou je niet voor mij willen draaien? Was toen niet erg vaak op de radio. Nou, ik zou zeggen, klim in die telefoon. Stuur mij gewoon even een WhatsApp berichtje met daarop dat plaatje. Dat jij graag zou willen horen. Wij gaan hem zoeken. Zodra we hem gevonden hebben, gaan we hem voor je draaien. 06-311-7133. Dat is het nummer. Heb je het al een beetje kunnen noteren? Ik hoor je al een beetje zeggen nee. Nou, dan gaan we het nog een keer zeggen. 06-311-7133. Dat gaan wij allemaal doen bij de leukste familiezender van Nederland, Holland Heert. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij.

Muziek van BZN, even lekker terug in de tijd, jongens, bij Holland Hit. We gaan nog één plaatje draaien, daarna gaan wij Holland stilzwijgen. We doen het gewoon een keertje om kwart over, ja, iets later een kwart over vier in plaats van kwart voor vier. Ik was het helemaal vergeten, jongens. Maar we gaan hem wel doen zometeen. Maar eerst even Frans Bauer, speciaal voor Desiree.

0: Van speakerbox tot speakerbox klinkt Musicbox.
1: Holland Stilzwijgen. Twee platen non-stop achter elkaar van dezelfde zanger, zangeres of band.

Twee platen non-stop achter elkaar. Van dezelfde zanger, zangeres, band of groep. Vandaag draaien we dan een opname van Dermis Rossos. Join the Mansion of Aus Acaria. Die draaide we als eerste. Goodbye, my love, goodbye. Als tweede plaats. Mocht je er wel nog ook denken van, hey, ik weet er ook nog eentje voor van de week. Laat het me dan gewoon even weten door middel van gewoon even een WhatsAppje. Kun je overal wat doen eigenlijk. Niet alleen voor Holland Stilzwijgen. Maar kan gewoon natuurlijk ook voor het programma. Ja, zelf als je wat leuks wil horen. Als je iets leuks te melden hebt. Laat het me dan gewoon even weten. Door middel van hetzelfde appje. 06-311-7133. Ik ga het nog een keer zeggen. 06-311-7133. Ik kan me nog steeds een beetje voor mijn kop slaan, jongens. Iemand die al jaren mee met je meeluistert. Dat je gewoon de naam daar kwijt van bent. Komt je gewoon ontzettend druk bent, denk ik. Althans, ik dan. En dan vergeet je wel eens een keer iemand zijn naam. Ja, dat mag natuurlijk niet gebeuren, maar dat gebeurt wel een keer. Ronald van der Huisteen, ook hij is er gezellig bij. Samen met Monique Reijzen. Volgens mij heeft Marshall je vanmiddag uitgenodigd voor in de bubbelbad. Lijkt me lekker, jongens. Met z'n allen in de bubbelbad. Ronald die zegt tegen mij van, kan je voor mij iets draaien van Rutger van Barneveld? Ja, natuurlijk wil ik dat doen. We gaan het nog een keertje doen. De zwoele zomernachten. 4 minuten voor 4:30. Dit is Holland Hit.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Asielminister Bart van den Brink heeft nog eens 21 gemeenten naar Den Haag geroepen omdat ze geen of te weinig asielzoekers opvangen. In totaal staat daarmee bijna 1 op de 5 gemeenten onder actief toezicht van de minister. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@

0: Rob de Nijs, een heel speelman. Ja, dat is zijn van die plaatjes waar je gewoon niet omheen kan eigenlijk. Ja. Wij draaien ze wel hier bij Holland Hit. 24 uur per dag. 7 dagen in de week zijn we bij je met het beste op eigen bodem. Een vlugje internationaal.
1: Er is

Van half vijf, we gaan nog één plaatje draaien. Daarna voor de tweede keer de Rembrandt Zwart duwplaat. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik eerst even een plaat draaien. Speciaal voor Gerry van der Straten. Ik weet dat ze dit mooi vinden. Ze ook bouwde meeluisteren naar Holland Hit. Bijna vanaf het hele begin. Hier is trots op jou. Trots op jou.

Pijnzouders hebben gedraaid voor Gerry van der Straten. We zingen van Natasha. Trots, trots, trots op jou. En we gaan nog één plaatje draaien, jongens. Daarna gaan wij voor het werkje draaien natuurlijk door helemaal een soort duw plaat. We gaan hem even draaien, speciaal voor mijn grote vriend Richard. De man die het vandaag een beetje moeilijk heeft, geloof ik. Ries, deze is voor jou, man. En kom op, hè. Ik heb vanmiddag wat tegen je gezegd en denk er maar even over na. Deze is in ieder geval voor jou.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Holland Hit NL.
1: Holland Hit NL.
2: Tegen Musicbox valt niet op te boksen.

Zullen we zo leuk om even te draaien, jongens. Nieuwe single van de zoon van onze Jannes. De man die ik best wel vaak draaien bij Holland Hit. Jan Wolters. Ze hebben de naam gewoon een klein beetje afgekort in plaats van Jannes. Jan natuurlijk. Ja, het is bijna Jannes hemzelf natuurlijk. Hey, we gaan even een plan draaien. Speciaal voor Magda Huizer. De dame die momenteel een beetje een, moet ik zeggen, een beetje, nou, ik wou zeggen, bijna kneusje is. Maar dat klinkt een beetje niet zo leuk. Ze is gevallen namelijk zo weer op de neus. Ze is net geopereerd aan de neus. Ja, dat heb je als je een beetje grote neus hebt natuurlijk. Je neus overeen steekt. Nou, ik hoop dat je niet zo heel veel last van hebt. Deze is in ieder geval voor jou, Magda.

kan even helaas niet kijken hoe het met er is. Deze Magdehuizer. Ja, ze is weer gevallen. Zo op de neus, op de gezicht. En als je dan geopereerd bent aan je neus door die rotziekte, ja, dan heb je een probleem.

hoop dat het goed gaat met je, Marco. Nou, ik hoop dat je wel een plaatje een beetje leuk vond die we draaiden natuurlijk. Want ik weet dat je dat leuk vindt. Ja, toch? Misschien heb je wel gedanst. Lekker door de huiskamer heen. Nieuwe single van Sander Kwarten. De hele week was het de hitte van Holland Hit.

De Holland Hip Hit Tip. Ik heb er al een aantal keer genoemd, jongens, dat ik deze plaat gewoon leuk vind. Ik vind het wel stik leuk. Normaal gesproken ook met een duwplaat heb ik daar wel eens last van. Dat ik denk van, hey, ik ben blij dat ik er klaar mee ben eigenlijk. Zander Kwarten wordt dat en zijn kiezen of delen. Nou, we hebben de duwplaat van deze week. De nieuwe single van de zoon van Jannes. Hey, we gaan gewoon een keertje zijn plaatje van hemzelf draaien natuurlijk. Want zie Jannes hemzelf.

van Casablanca naar Napoli. Ja, dat is hem, hè. De gouden oude plaatjes. We zijn zo weer bij je terug. Aan de andere kant van 5 uur. Voor het laatste gedeelte alweer van dit programma.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Het gaat om een tijdelijk verbod in onder meer parken, speeltuinen, winkelcentra en ziekenhuizen. Mogelijk gaat het verbod ook gelden in het onderwijs. De Noorse regering wil voorkomen dat mensen zonder dit te weten kunnen worden gefilmd en gefotografeerd. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Vooral vrouwen worden hiermee stiekem gefilmd. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. Het grote verschil is dat Wero kopersbescherming gaat aanbieden, zodat consumenten ten alle tijde hun geld kunnen terugvragen als iets misgaat bij een aankoop. Ondernemers zijn daar niet blij mee omdat ze bang zijn voor hogere kosten en meer administratieve lasten. Ook vrezen ze een toename van aankoopfraude. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinopgul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Restaurant de Libreye in Zwolle blijft de enige in Nederland met 3 Michelinsterren. Vorig jaar overleed chefkok Johnny Boer plotseling. Eigenaresse Therese Boer had er rekening mee gehouden dat de sterren na de dood van haar man zouden wegvallen, maar dit is dus niet gebeurd. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Weer problemen op de afsluitdijk, de A7. Bij Kornwerderzand is ter hoogte van de sluizen de weg in beide richtingen afgesloten. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Omrijden doe je via Emmeloord in beide richtingen, onder andere over de A6, door Flevoland dus. De A12 naar Den Haag, tussen Bunnik en Woerden, 17 kilometer en 50 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum doe je er tussen de Bilt en Everdingen een half uur langer over. En op de A58 minstens een uur vertraging van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel staat 13 kilometer. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Van Eindhoven naar Tilburg kies je het beste de route via Den Bosch. Over de A2 en de A65.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

Toon Schut. De man uit Dordrecht vandaan. En zijn Don Juan. 6 minuten over 5. Holland Hit. Waar je naar luistert. De leukste mobiliseren van Nederland natuurlijk. En jongens, als je lekker in de auto zit. Onderweg naar, naar huis. Neem ik je mee naar huis. Ja, dat doen we natuurlijk. Als je mij een klein beetje kan beloven dat je hem daar gewoon weer lekker aanzet, de radio. Als je thuis bent. Wat gaan wij nog allemaal doen, jongens, in het programma? Nou, hij komt nog één keer voorbij. De Rembrandt Zwart Duwplaat. We hebben de verjaardag nog. Holland hit met de gouden ouwe. Oftewel, ouwe meuk is leuk. Die doen we nog in dit programma. Als je een leuke gouden oude plaat weet, laat het me even weten. 06-311-711-33. Dat is het nummer waar je mij op kan bereiken als je een leuke plaat weet. Misschien heb je wel wat anders een leuks te mekkeren. Kan allemaal. Laat het me dan gewoon even weten door middel van een WhatsAppje, jongens. Ik ga je nog even vertellen dat wij zometeen om 7 uur... Dat is, ja, dat duurt nog eventjes, maar dat is straks dus. Gaan wij... onze Rob tevoorschijn toveren. Rob de Goof. Met de leukste familiezender van Nederland. Met zijn avondcarousel. Die neemt je lekker mee vanavond. Met allemaal leuke plaatjes. Gezelligheid. Gekke grappen. Dus ik zou zeggen. Mocht je denken van nou ik vind er toch niks aan die tv. Moet ik eerlijk zeggen dat vind ik ook. Het is wel gemakkelijk dat ik wat af en toe eens wat opneem. Maar goed, doe je dat niet en die denkt van hé, ik vind het wel leuk om even een keer wat anders te hebben. Zet gewoon lekker de radio aan op Holland Hit vanaf 7 uur. Dus Rob de Goof met de avondcarousel in plaats van de ochtendcarousel. Want dat deed hij even in een weekje. Maar vanaf vandaag dus gaat hij officieel van start op die leuke familiezender Holland Hit met...

0: zeg van Marianne Rosenberg. Ik ben weer doe. Zo'n leuke gouden oude platen worden heel vaak gedraaid. Fout uur. Dit soort muziek. Op die leuke familie Zender Holland hit. Dan zit je er nog in de auto. Heel midden Nederland jongens. Op de DAB Plus. Zijn we te beluisteren. Ik heb heel wat plaatjes al binnengekregen. Want het is allemaal een beetje Engelstalig jongens.
1: Joho.

je dat zelf ook wel eens een keertje, dat je misschien je buren of zo, dat ze denken van, ja dat heb je wel eens, dat voel je gewoon. Dat is gewoon over je lullen. Laat ze maar lekker lullen. Vroeger was ik heel anders, kan ik je wel vertellen. Mag ik rustig even op de radio zeggen, als ze wat over mij zouden zeggen, dan er gingen meteen mijn handen een beetje bollen, zeg maar. Als een vuistje en dan ging ik recht op af. Nou heb ik zoiets van, jongens, laat ze maar lullen, ga mij dat schelen allemaal. Zolang ze me niet van me eten, vind ik het allemaal prima. Hè. Zo moet je eigenlijk een beetje denken, toch? Peter Meijzer was dit op de leukste. En laat ze maar lullen. Hey jongens, ik krijg een verzoekje van Jan. Hij zei van, kan je voor mij een plaatje draaien? Ja, natuurlijk kan ik dat. Dat is een lekker plaatje dit, hè? Grand.

zeg maar, deze Grant de Forsyth. Helaas, Grant niet meer onder ons. Moest hem even draaien, speciaal voor Jan. Nou, bij deze dan gedaan natuurlijk. Hey, de Remmer de Zwarte Doelplaat van afgelopen week.

Ik heb een tijdje geroepen, jongens, wat ik niet weet. Wat zou er nou zijn, die blote brassa? Nou, dat is gewoon een knuffel met je blote bovenlijf, zeg maar. Dat betekent blote brassa. De Rembo de Zwart Doeplaat was dat van vorige week. Ik krijg een verzoekplaatje binnen. Angelique van der Roester zei ze bij of ik voor haar een plaatje wil draaien. Dat gaan we doen. Ik hoop dat je deze mooi vindt en leuk vindt. Nou, ik weet zeker dat je dit mooi vindt. Tijdje niet meer gedraaid. 2019. Danny Vera. Dit is The Rollercoaster.

zo'n blokje. Ik had al 15 meer over gedraaid, jongens. Echt, echt niet, hè. Daddy Vera. Een plaat die, ja, ik weet niet of het nog steeds zo is. De top 2000, of die nog steeds genoteerd staat. Best wel hoog. Toen de tijd wel. Er zijn Rollercoaster uit 2019 uit de top 40 van 2019. 3 minuten voor het tijd zijn van 5:30 alweer, jongens. Je luistert naar Holland Hit. En straks om 7:00, Rob de Goof. Gewoon even lekker de radio aan laten staan, hè.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De Noorse regering wil het gebruik van AI-brillen in de publieke ruimte gaan verbieden. Een AI-bril lijkt op een gewone bril, maar heeft een nauwelijks zichtbare ingebouwde camera. Betaalbedrijf Molly gaat de concurrentie aan met Wero, de opvolger van iDeal. Met Molly Pay by Bank kan net zoals bij Wero online betaald worden. En Nederland telt vanaf vandaag 119 sterrenrestaurants. Azuriet in Delft en Suis in Schinop-Geul hebben een tweede Michelinster gekregen. 7 eetgelegenheden kregen een eerste ster. Het weer. Zonnige periode met alleen her en der wat sluierbewolking bij een matige zuidwestenwind. Temperaturen van 20 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poelreclame.nl.

in Weerzen. Hij heeft er nog niet opgenomen. Wij kennen dit plaatje natuurlijk van Quincy. Verlangen. Het origineel is natuurlijk van Clouseau, voor degenen die dat niet weten. Maar het is wel een lekker plaatje natuurlijk. En als deze man het opneemt, dan is het helemaal meteen oké, een hit. Met alles wat deze man aanraakt op dit ogenblik. Zwerver Iberissen, net zoals Sven Versteeg. Ook zo iemand die alles wat hij aanraakt ook meteen een hit wordt in Nederland. En dat, verlangen. En iedereen die denkt wel altijd dat het voor één nacht is. Ga ik meteen even een verhaal vertellen, jongens. Ik heb er al een keer eerder verteld op Holland Hit. Dat ik daar met de drive-in shows die wij doen bij Holland Hit. Ik had een drive-in show met een hele grote feestend. Was 15.000 man was er wel in die feestend. Dat is echt een hele grote feestend. Dat is echt heel lekker druk. Er staat er eentje voor mij te schreeuwen. Er staat er geen zak van wat ze zeggen natuurlijk. Ik zit hier beveiligers, laten we even voorbij komen. Op het moment dat ze op het podium komt, die zegt in één keer, ik wil jou neuken vanavond. Zo bedoel ik maar wat het kan zijn. Hè? Dat zal allemaal maar bedenken voor één nacht. Dan trappen we er even lekker niet in, jongens. ik vind dat het wel een beetje een korte uitvoering. Maar dat is... dat gebeurt met regelmaat. Dat sommige dames die... dat vind ik altijd een beetje apart. Mannen is niet leuk om te zien dat ze een beetje een slokje op hebben. Maar vrouwen, als die wat op hebben, dan worden ze een beetje... een beetje azo, zeg maar. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel leuk vond, hoor. Daar gaat het niet om. Maar we doen het lekker niet.

man die ik, ja, ik heb al vaker gezegd, jongens, dat ik deze man goed gekend heb. Arne Jansen, helaas niet meer onder ons. We gaan nog geen plaatje draaien. Nee, we gaan er normaal. Ja, we gaan er wel een plaatje draaien. Nee, we gaan hem gewoon doen. We gaan hem gewoon doen. We gaan hem gewoon doen, krijg ik net te horen. De Raymond Zwart duwplaat van deze week. We gaan hem draaien. Oké.

0: NL.
1: Musicbox houdt geen rekening met zijn concurrenten.
2: Raymond de Zwart met Musicbox.
3: Platen kunnen vrij zwaar zijn. Raymond de Zwart helpt zijn handje. Dit is de Raymond de Zwart

als je een beetje goed luistert, jongens, dan kan je het horen, hè. Dat een beetje de vergelijking hebben. Aan onze Jannes. Jan Wolters, hoor ik zat. En ik wil jou, de zoon van Jan, onze Jannes. Ja, ik vind het gewoon een leuke plaat, jongens. Dat sowieso. Hey, wat gaan wij doen? We gaan een verjaardagen doen. We gaan even bekijken. Bekendmaken. Ja, oh. Hey. We gaan bekendmaken wie er jarig is vandaag. We beginnen met Nicky Hilton. De Amerikaanse model, erfgename en Hilton. Ja, erfgename van het Hilton-keten. Ze is vandaag 43 jaar oud geworden. Ik was even op vakantie. Ik zat namelijk in een hotel. Dat scheen voorheen het Hilton Hotel te zijn daar. Nou, moet ik zeggen dat het prima was eigenlijk. Hey jongens, even kijken hoor. We gaan er meer. Kate Wilson, Winslet. De Britse actrice, ook zij mag een aantal kaars uitblazen. 51 jaar oud geworden vandaag. Sophie Hillebrand. Hillebrand. Ja, ik zeg Hillebrand, maar dat is niet zo. De Nederlandse tv- en radiopresentatrice, actrice. 51 jaar oud geworden vandaag. Guy Pearce, de Australische acteur. Ook hij mag van elkaar surplazen, 59. Dan de man die twee keer naar de ruimte is geweest. André Kuiper, de Nederlandse ruimtevaarder. 68 jaar oud geworden vandaag. Bob Geldof, de eerste zanger en liedjeschrijver, 75 jaar oud geworden vandaag. En dat waren ze weer van vandaag. De verjaardagen, ben je zo ook jarig vandaag, hier weer niet genoemd op zender. Dan wensen we je namens het hele team van Holland hier natuurlijk een hele fijne verjaardag toe. Maak er wat leuks van, jongens. Misschien

Er zit wel André Hazes. Donker om je heen. Ja, ik drukte per ongeluk een verkeerde knopje in, jongens. Vandaar dat deze plaat in één keer begon te draaien. Uit de jaren 60, El Montino. Dat zijn Blue Spanish Eyes. Zo, dat was hem weer. De zwart in de middag. Ja. Ik hoop dat er wat bij staat voor je. Qua plaatjes. Ik wens iedereen een hele fijne avond sowieso toe. Zometeen natuurlijk eet smakelijk. Voor degenen die al gegeten hebben natuurlijk dat het je wel hebt mogen bekomen. Wij spreken elkaar morgen weer. Rond de klok van 3 uur. Dan ga ik weer hier aanschuiven. Naar mijn grote vriend Marcel Hela. We gaan even een uurtje non-stop muziek draaien. Daarna gaan wij Rob Goof verwelkomen op de leukste familiecellen van Nederland, Holland Heat. Met zijn avondcarousel. Mensen, ik zeg tegen iedereen een hele fijne avond en graag tot morgen 3 uur.

0: luistert iedereen gezellig mee bij Holland Hit NL.
1: Het is 6:00.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. De wachtlijsten leiden tot uitstel van investeringen en verduurzaming. Het overvolle stroomnet levert volgens experts jaarlijks miljarden euro's aan economische schade op. De netbeheerders zien echter ook lichtpuntjes. De groei van de wachtlijst gaat minder hard dan voorheen. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. Ook mag hij 5 jaar lang geen contact hebben met zijn ex en zijn dochter en mag hij niet in Rotterdam komen. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig, hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Ook startte hij meerdere rechtszaken tegen de vrouw. S. is momenteel in Turkije, of hij zijn straf in Nederland zal uitzitten is onzeker. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Martin Jäger stelt dat zijn land door de forse militaire steun aan Oekraïne een obstakel vormt voor de ambities van de Russische president Poetin. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. Jäger deed deze uitspraken tijdens de jaarlijkse hoorzitting van de inlichtingendiensten. Een vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De man en de vrouw zaten in de trein met hun kind en waren zo beschonken dat ze niet meer in staat waren een gesprek te voeren. Het kind is door de politie meegenomen en medisch onderzocht. Daarna is de baby door het crisisteam elders ondergebracht. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind, daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
5: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Meer dan 15.000 bedrijven en organisaties wachten op een stroomaansluiting. Een toename van ruim 300 ten opzichte van eind 2025. Een 42-jarige man is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 14 maanden gevangenisstraf voor stalking. 6 jaar lang belde Armand S. zijn ex veelvuldig. Hij stuurde brieven en ging ongevraagd langs. Volgens het hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND zoekt Rusland de confrontatie op met Duitsland. Hij verwacht meer aanslagen op doelen zoals de mislukte poging op de luchthaven van Leipzig deze zomer. Ook moordaanslagen sluit hij niet uit. En vrijdagnacht heeft de politie op station Dordrecht 2 stomdronken ouders met een baby aangehouden. De ouders worden verdacht van het opzettelijk in hulpeloze toestand achterlaten van hun kind. Het weer. We krijgen een heldere avond met weinig wind, daardoor koelt het snel af en de minima liggen vannacht rond de 7 graden. Plaatselijk komen mistbanken voor. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poelreclame.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Er wordt in Nepal niet meer actief gezocht naar slachtoffers van de verwoestende overstromingen van eind augustus. Bij die ramp kwamen bijna 1500 mensen om en er worden naar Nepalese zijde nog altijd meer dan 5000 mensen vermist. Hulpdiensten richten zich nu alleen nog op het bergen van lichamen die toevallig worden gevonden. Mogelijk worden de vermisten binnenkort officieel doodverklaard voor de financiële afwikkeling. Onder de vermisten zijn waarschijnlijk nog altijd 2 Nederlanders. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. De rechtbank in Rotterdam heeft een 42-jarige man bij verstek veroordeeld tot 14 maanden celstraf voor het jarenlang stalken van zijn ex. De man bestookte haar met berichten, zocht media-aandacht op en deed valse aangiftes vanwege een conflict over het ouderlijk gezag. Door de aanhoudende terreur liep het slachtoffer een ernstige posttraumatische stressstoornis op. De man is ook een contact- en locatieverbod opgelegd. Hij verblijft nu in Turkije en weigert om terug te keren naar Nederland. En zeker 18 Amerikanen zijn in Russische dienst getreden om te vechten in Oekraïne, van wie het overgrote deel binnen enkele maanden ook alweer is gesneuveld. Rusland ronselt via sociale media kwetsbare buitenlanders met hoge geldbonussen om de grote verliezen op te vangen. Volgens Amerikaanse media belanden deze strijders aan het front in een heuse vleesmolen waar ze als wegwerpartikelen worden behandeld. Ze krijgen ook te maken met mishandeling, afpersing en levensgevaarlijke opdrachten. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom heb je nog 5 minuten vertraging tussen Barendrecht en Numansdorp. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan de A50 van Arnhem naar Eindhoven. 3 kwartier vertraging tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Er staat 11 kilometer door een kapotte bus. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer vanuit de regio Arnhem-Nijmegen rijdt het beste om via Venlo over de A73 en de A67.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: Zo, een hele goede avond allemaal. Ja, hoe kun je de avond beter beginnen dan de nummer 1 van Nederland? De zomerrit van 2026. Ongelooflijk, wat heeft deze man het voor elkaar, zeg. En hij was het lachertje van Ik Geloof in Mij. Maar hij heeft iedereen op dit moment gewoon een lange neus gegeven. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Ja, ja, ja. Zeker. De allereerste van deze week. Dames en heren, een hele goede avond. Beste luisteraars, een hele goede avond. Ja. Bam bam, gezellig. Tot 10 uur vanavond zijn we erbij. Met de allerlekkerste muziek, weetjes, van alles en nog wat. Kortom, blijf erbij, want het is zover. Vandaag gaan we geschiedenis schrijven. Vandaag gaan we noteren dat de avondcarousel op HollandHit.nl zijn debuut heeft gemaakt op de Nederlandse radio. Na jarenlang even in de kast hebben gestaan, zeg maar, of in, hoe noem je dat, in rust, is het weer zover. Ik begon vorige week in de ochtend en na goed overleg is de avond toch wel mijn ding, zeg maar. En het is vandaag maandag en dat geeft mij meteen even wat gelegenheid om door te geven dat maandag is ook echt vernoemd naar de maan. In veel talen zie je dat terug, hè? Monday en lundi in het Frans. Eigenlijk is het dus gewoon maandag van de maan. Dus, maar de maandag die wordt ook heel vaak gezien als de minst populaire dag van de week. En waarom? Dat is niet zo gek. Want de wekker die gaat weer en het weekend is voorbij en je moet weer functioneren. Ja. En als je dan denkt over de maandagdip. Nou, de maandagdip die bestaat echt als gevoel. Maar het komt vaak niet alleen door maandag, hoor. Vooral de overgang van uitslapen en ontspannen, vroeg opstaan en de verplichtingen speelt mee. Maar goed, de maandag is wel een perfecte dag voor de goede voornemens. Want dan zeg je, vanaf vandaag ga ik sporten, gezond eten en minder snoepen. En dan dinsdag, dan zeg ik, ja, maar ik begin volgende week maandag pas. Dat is de maandag.
1: Slaap je hier?

Voor een goede topzanger. Yves Berendsen met Verlangen. En heb je ook een verzoek? Stuur dat naar me toe. 06-311-711-33. 06-311-711-33. Ah. Je luistert naar de avondcarousel hier op Holland Hit NL. We gaan door met Oscar Harris. Tot 10 uur hebben we de allerlekkerste muziek. En ook jij kunt een steentje bijdragen, hè?

Harny, ga met me mee. Brengt ons op 7 voor half 8. Het is vandaag 5 oktober. En de maandag is bijna voorbij. Maar het duurt nog even. 5 oktober. Wat gebeurde er allemaal op 5 oktober? Nou, dat kan ik je vertellen. Want in 1962, toen braken de Beatles, die kwamen met Love Me Do. En dat was hun debuutsingle. Een leuk detail trouwens is dat de mondharmonica, die John Lennon op de opname gebruikte, zou wij tijdens een stop in Arnhem uit een muziekwinkel hebben gestolen. Ja, ik zie hem er echt vooraan. En ook in 1962, James Bond, die verschijnt voor het eerst op het witte doek. Want op 5 oktober ging Dr. No, en dat was de allereerste James Bond film in Londen in première. Sean Connery, die was toen de allereerste Bond. En misschien ken je ze nog wel. Life, good time, Monty Python's Flying Circus. Ken je dat? Dat was in mijn geboortejaar, 1969. En dat was de eerste aflevering van het legendarische Britse comedy-serie. Op 5 oktober werd ook dat uitgezonden door de BBC. En daarmee kregen ze absurde humor een compleet nieuwe betekenis. Nou, zo hebben we nog veel meer weetjes die wij straks gaan behandelen. Maar we gaan even weer terug naar Nederland. 15 mei, jongstleden, kwam zijn nieuwste single uit. En als de zon niet meer zal schijnen, maar die gaan wij nog laten draaien. Eerst een heerlijke andere plaat van een heerlijke goede zanger. Marco Talsma is zijn naam. Met een van de mooiste liedjes ook. Ga nooit meer van huis. Hier op Holland Hit NL.

Zoek hem even op, Marco Talsma. Wat een geweldige zanger is dat. En je hoort hem hier op Holland Hit NL. En we hebben er vele, vele meer. Tot 10 uur, de allerlekkerste muziek. En straks gaan we terug in de tijd weer met de plaat en zijn verhaal. De tv van toen en nog veel meer leuke weetjes. Hier is Django.

het dan over goede muziek. Inderdaad, in dit programma hebben we elke keer een plaat waar een verhaal aan koppelt. En sommige liedjes die hebben een heel serieus verhaal. En sommige beginnen eigenlijk gewoon als een beetje een pianogeklooi, zeg maar. Gilbert O'Sullivan had een simpel pianoriedeltje dat hij gebruikte als warming-up. Hij bleef ermee spelen en uiteindelijk werd het een compleet nummer. Wat in 1973 verscheen het als single en het werd een enorme, enorme hit. In Engeland stond het namelijk 2 weken op 1. En ook in Ierland werd de eerste plaats gehaald. In Nederland kwam het slechts tot de 3e plaats. En de titel die klinkt alsof iemand op een dansvloer staat te roepen wat iedereen moet doen. Maar eigenlijk is het veel grappiger. Ja, want Gilbert die zingt over een meisje dat zich nogal, nou laten we zeggen, enthousiast gedraagt. En op een gegeven moment maakt hij duidelijk dat ze van hem af moet komen. Het klinkt bijna alsof hij tegen een hond roept, kom op, naar beneden. En precies dat was ook de grap van het nummer. Dus een vrolijk liedje, een aanstekelijk pianoriedeltje en een nogal merkwaardige situatie. En daarmee gaan we terug naar 1973 met Gilbert O'Sullivan en Get Down. De plaat en zijn verhaal voor deze dag.

Dat is maar even afwachten, maar ik denk het wel. En we gaan even naar een romantische sfeer. We gaan even de kaarsjes aansteken. En we gaan even een serieus momentje inlassen. Want namelijk gaan we het hebben over de overgang van maandag naar dinsdag. De maandag is bijna voorbij. We hebben hem weer gehad. Met koffie in de ochtend en met het hoofd nog half op pad. De wekker die ging te vroeg. Dat ging echt geen gevoel. Maar ach, we zijn weer wakker. Dat was blijkbaar zijn doel. De eerste dag is klaar. De maandag is verdwenen. En we hebben weer vergaderd, gewerkt en veel te veel gezwegen. We keken op de klok. Hoe laat is het alweer? Nog 7 uur te gaan. Shit. Nou, lekker dan, meneer. Maar kijk eens aan. Het is bijna dinsdag, wat een feest. Want de maandag is bijna verdwenen en dat scheelt alweer een geest. De week is nog steeds bezig, maar dinsdag dat voelt oké. Want vanaf vandaag telt iedereen gewoon weer een beetje mee. De koffie smaakt wat beter, de ochtend voelt minder zwaar. En zelfs die ene collega die zegt ineens, hey, goedemorgen daar. De dinsdag heeft geen haast, die doet gewoon zijn ding. Terwijl je langzaam denkt, misschien dat ik vandaag wel zing. Dus weg met die maandag. Die hebben we gehad. Vandaag gaan we weer vrolijk door het dagelijkse pad. En mocht je dinsdag denken, ik ben alweer zo moe, dan heb ik goed nieuws. Nog 3 nachtjes slapen. En dan is het alweer weekend. En hoe?

0: Het is 8:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. Bij de Franse scholierenprotesten is een 15-jarige leerling zwaar gewond geraakt. De jongen verloor zijn hand toen een opgepakt projectiel ontplofte. Het was vermoedelijk een flitsgranaat van de politie. In heel Frankrijk leiden betogingen tegen de misstanden in het onderwijs opnieuw bij honderden scholen tot onrust en incidenten. Ook in Parijs en het Belgische Luik liepen acties uit op rellen. Na teleurstellend overleg met de onderwijsminister verwachten de bonden morgen een nieuwe landelijke protestdag. En het internationaal strafhof in Den Haag heeft arrestatiebevelen openbaar gemaakt tegen twee Afghaanse Taliban-ministers. Die ministers van onderwijs en hoger onderwijs worden verantwoordelijk gehouden voor misdrijven tegen de menselijkheid en de onderdrukking van vrouwen. In totaal zoekt het hof nu 4 Taliban-leiders. De bekendmaking komt op een gevoelig moment, want de Amerikaanse president Trump noemde het ICC onlangs nog een schurkenorganisatie. Hij dreigt met sancties tegen het hof. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

En Els Bakker. Daarom wil ik bij jou zijn. De duetten die vliegen de bal uit, want het zijn er veel momenteel. Ja, en dan is het weer zover. We gaan weer lekker een verzoekje draaien, want het is weer zover. Je kunt ze insturen via 06-311-7133. En dan gaan we hem voor je draaien. Ik ben momenteel ook live op TikTok. Onder gewoon Rob of Rob de Goof. Even googlen. En dan zie je een kijkje achter de schermen. En ik krijg er ook sommige keren verzoekjes binnen. Maar het moet echt via de 06 nummer. 06-311-7133. En dat heeft ook Misha gedaan. Misha uit Annapolona. Die vraagt een leuk nummer aan. Echt een leuk nummer. En dat is het mooie van dit programma. We draaien alles. Als we het hebben. En deze hebben wij. Tenminste, als je het doet. Ik ga het proberen. Horen we muziek? We horen geen muziek. Hey, dat is vreemd. Even kijken, wacht even. Ik hoor geen muziek op schuif 5. Dat moeten we even gaan herstellen. Misha, je houdt hem nog even te goed. Maar mijn schuif 5 werkt nog niet. Dus ik ga even de technici van ons waarschuwen. Dat we er even naar kijken en dan gaan we dat even herstellen. Dus, komt goed. Hij had het in ieder geval aangevraagd. Harry Jekkers. En zo mooi. Nou ja, het is inderdaad zo mooi, maar dan moet het wel werken. Oh, maar geeft niks, komt allemaal goed. Lieve mensen, 8 over 8. En tot 10 uur zijn we erbij. Dus zometeen. Harry Jekkers gaat eraan komen, maar ik ga eerst even mijn achterban raadplegen. Dat is even schuif 4 of 5 activeren. Zodat ik jouw pot kan draaien. Tot zo.

0: Heerlijke muziek, Marco Schuitenmaker. En we hebben een bezoek binnengekregen van Renate. Ja, ja, uit Wees.
1: Holland Hit NL.
2: Holland Hit NL.
0: Renate, speciaal voor jou. De Vrijvogels luisteren wij nog vanavond. Je zit in de avond, hoe leuk. Inderdaad. Jij vroeg aan John West bij deze.

Renate uit Weesp. Goedenavond. Ja, je zat ook in mijn ochtendshow, dat klopt. Volgens mij was dat toen toch met dat lunchje met Maartje even uit mijn hoofd. Ja, ik ken mijn luisteraars wel. En nu inderdaad in de avond. Ik moet eerlijk zeggen, dat is toch wel lekker hoor, eerlijk gezegd. Maar blijf ze vooral insturen. De verzoekjes 06-311-71133. En ik ga voor het volgende verzoekje even een toepasselijk liedje instarten. Want dit heeft een verhaal. Nou ja, niet heel erg. Maar Koos uit Gouda, die vroeg een artiest aan René Karst. En die vroeg die aan voor René en Helen. Als ik het goed heb, Helen, ja. Want ze zijn namelijk 12,5 jaar samen. 12,5 jaar getrouwd. Gezellig. En dat vraagt wel even om een felicitatie. Dus namens ons allemaal van harte gefeliciteerd. De volgende plaat is speciaal voor jullie. René en Helen, 12,5 jaar getrouwd. René Karst, en hij heeft gezegd, doe maar iets. Nou, ik heb uiteraard, in verband met de feeststemming, Atje voor de sfeer, aangevraagd door Koos. En Koos die komt uit Gouda. Bij deze, nogmaals, van harte proficiat.

Wel of niet, maar Jannes. Op deze zender werd er 8 voor 8:30. Tot 10 uur zijn we erbij met de avondcarousel. Elke werkdag tussen 7 en 10 uur. Wij hadden wat problemen met YouTube. Tenminste, ik kan af en toe van YouTube draaien. Als we de plaat niet in ons systeem hebben. En als er in ieder geval een plaat is die erkend is. Maar dat is een technische storing die we nu op dit moment niet volop krijgen. Dus is dat niet erg. Heb ik in ieder geval een andere plaat, ook van hem. En dit is ook zo'n prachtig mooie. Van het Klein Orkest. Speciaal voor Misha uit Annapolona. Over de muur.

0: Inderdaad, ik krijg daar veel reacties op, ook weer in mijn TikTok. Ik ben te zien een lang levende liefde. En dat is echt wel leuk. Tenminste, we hebben er een leuke vriendschap aan overgehouden. Ik heb nog steeds contact met haar. Maar dit was Martin Morero. Die ken je uiteraard uit de film Gooise Vrouwen. Prachtig karakter. Wat heb ik gelachen met die man, zeg. En wil je lang levende liefde nog zien? Dat kan op Videoland, maar het komt 13, 14 en 15 oktober. Ook op net 5 om 6:30 even in uitbeloofd. Dus wil je het zien, lang levende liefde, op 13, 14 en 15 oktober op net 5. En wie doet erin mee? Wie zou er nu aan meedoen? Ik heb geen idee. Maar het was wel erg leuk. Goed, er komen verzoekjes binnen en die gaan we uiteraard draaien. Eentje die is van Hannes, de zoon van Hannes. En het lijkt heel veel op Jannes, dat schreef ik in het berichtje. Ik ben de zoon van Jannes. Ik denk, huh? Maar die is aan het luisteren en ook namens mij. Erg leuk dat je luistert. Ik pak heel even het berichtje erbij, want het was wel erg grappig. En er staat aan, Rob, jij bent echt de allerbeste die... Nee, dat is grappig. Hey Rob, leuk nieuwe van Jan Wolters. Ik ben de zoon van Jannes uit Renkum. En hij doet ook de groeten aan alle luisteraars. Nou, bij deze. En we gaan er voor je draaien. Ik heb niet de nieuwste, maar ik heb wel het duet met Jan Wolters. En even met Jannes bedoel ik. En die gaan we erbij pakken. Deze live uitvoering. Speciaal voor de zoon van Hannes uit Renkum. En we gaan elkaar snel zien, vriend. Dan gaan we keyboard spelen. Hè? Ga ik je van alles wijsmaken erover. Leuk. Blijf erbij tot 10 uur. De avondcarousel hier op Holland Hit NL. En volg hem ook op TikTok. Daar zijn we nu ook live.
1: In je ogen soms ver.

בא, ואת בבגנן יער פלא. כן, יער נראה להילתה, חודדה!

Op speciaal verzoek was dat Jannes en Jan Wolters. Ik wil altijd bij jou zijn. Door de zoon van Hannes. Gezellig. Uit Renkum. We hebben Frank Verkooyen nog. June Lodge, Prince en René Schuurmans. Die komen nog allemaal voorbij. En tot 10 uur de avondcarousel hier op Holland Hit NL. Ah, de allerlekkerste muziek voor jou. En heb je een verzoek, doe dat. 06-311-711-33.

Mijn grote vriend René. René Schuurmans. Woont hier niet zo heel ver vandaan. Met zijn handen in de lucht. En zijn nieuwste single, die doet het ook hartstikke goed. Ja, René. Goed, we gaan even naar de meest bijzondere uitspraken die er zijn. Het is vandaag bijzondere maandagdag. Dat betekent dat op maandag dan is er gewoon al de gekheid op een stokje. Want je moet het weekend een beetje vergeten en dat kun je een beetje doen op een luchtige manier. De maandag is voorbij, we hebben het overleefd. De lat ligt vandaag niet hoog. Maar hij ligt er nog wel. Of dinsdag. Maandag is, even kijken, dinsdag, dat is maandag, maar dan met een iets betere marketingafdeling. En weet je wat je ook kunt zeggen? Ik heb vandaag zoveel gedaan, dat ik er morgen nog waarschijnlijk van moet uitrusten. Dus, mijn motivatie en ik hebben elkaar vanmorgen gesproken. En we hebben besloten om even wat afstand te nemen. Ik ben niet lui. Nee. Ik ben gewoon heel erg selectief in het verdelen van mijn energie. En weet je dat ik nog iets ga mededelen? Want mijn bed en ik hebben een fantastische relatie. Iedere ochtend worden we bruut uit elkaar gehaald. Ja, dat is erg. En ik heb geen ochtendhumeur. Ik heb gewoon gelijk voor 10 uur. Snap je wat ik bedoel? En dan nog eentje. Koffie is geen oplossing. Maar het is wel een verdomd goed begin van de dag. En dan de laatste even van vandaag. Ik wil vandaag productief zijn. Toen kwam de bank voorbij. Einde verhaal. Snap je hem? Of het bed voorbij. Ik wilde vandaag productief zijn. Maar toen kwam mijn bed voorbij. Ja. Einde verhaal. Oh, nou, de allerlaatste. Die komt ook binnen. Die vind ik al heel erg grappig. Van Erik Vermeurk. Ik heb genoeg geld. Ik heb genoeg geld om de rest van mijn leven uit te zingen. Maar dan moet ik wel vol morgen 4 uur de pijp uit zijn.

Maar ik zie toch echt niks. Hou je een lamp, een spiegelbol, wat lampjes. Maar ik zie Amore, zie ik helemaal nergens, Corrie. Geen idee. Maar ja, buiten dat, wel een lekker nummer. Er hangt iets in de lucht, Corrie Konings. Zeker. Gezellig. Holland Hit NL, de allergezelligste familiezender van Nederland. We gaan er zometeen even uit voor het nieuws van 9 uur. Daarna zijn we terug met een nieuwe aflevering van de Avondcarousel.

Welkom Nederland. Leuk dat jullie luisteren naar deze gezellige muziek, deze zender. En blijf het insturen, de verzoekjes. Na 9 zijn we terug. Tot zo. Ja, tot 10 uur hè, zijn we erbij. 06-311-711-33. Dat ging snel. 06-311-711-33.

0: De file on the...
1: Het is 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het kabinet wil de nieuwe vermogenswinstbelasting uiterlijk in 2028 invoeren, maar of dat lukt wordt ernstig betwijfeld. De Raad van State zegt de strakke deadline voor een belangrijk advies aan de Tweede Kamer niet te halen. Daarnaast waarschuwen banken dat hun IT-systemen niet op tijd klaar zijn, wat het risico op belastingfraude verhoogt. En ook voor de Belastingdienst dreigt overbelasting. Mocht die wetswijziging vertraging oplopen, dan kost dat de schatkist ieder jaar 3,5 miljard euro. De co-piloot die afgelopen week een Fly Dubai-vlucht naar Israël heeft geprobeerd te laten crashen, wilde het vliegtuig laten inslaan op de luchthaven van Tel Aviv, dat meldt persbureau Reuters. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder tijdens de vlucht aan met een bijl, maar kon door die piloot en oplettende passagiers worden overmeesterd. Het vliegtuig kon uiteindelijk veilig landen in Saoedi-Arabië. Uit verhoren blijkt dat de man het plan al heel lang had voorbereid. En de Italiaanse politie heeft in een Siciliaanse haven een Maltese man opgepakt die honderden dieren in zijn auto probeerde te smokkelen. In het voertuig werden 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien aangetroffen op weg naar een boot richting Malta. De meeste vogels behoren tot beschermde soorten zoals kakatoes en ara's. Vanwege de belabberde omstandigheden in de auto wordt de man behalve van dierensmokkel ook nog beschuldigd van dierenmishandeling. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
4: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
5: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
6: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
5: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
4: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
5: Voor elk evenement.

Nou weet ik niet wat beter is. Een ochtendshow of een avondshow, want het gapen wordt er niet minder om. Oh. Ja, dan komt ik zit. En normaal dan ben ik lekker actief, maar... Ach ja. Maar moe ben ik niet. Wat zeg je? Nee hoor, totaal niet. Alhoewel. Ba-da-da-da. The Kings and Come Dancing brengt ons op 7 over 9. Ja, het laatste uurtje van de avondcarousel is ingegaan. Ah, ah. Maar goed, het goede nieuws, we hebben nog even te gaan, hè. Het is nog niet eindtune. Heb je nog een verzoek, stuur dan naar me toe, hè. 06-311-711-33. 06-311-711-33. Het is niet moeilijk, het kost niks, het is allemaal gratis. En stuur daarin je boodschap en ik ga het voor je draaien of ik ga het oplezen. Precies dat. Ja, wat gaan we nog meer doen? Ik ga nog even terug naar de tv van toen. Dus dan gaan we even weer lekker herinneringen ophalen. En we gaan nog wat dingetjes vertellen. Ik had straks ook wat van die one-liners, zoals ze die noemen. En ik heb er hier nog wel een paar. Want sommige mensen die staan vroeg op om hun dromen waar te maken. En ik sta vroeg op om mijn wekker dat dwingt, zeg maar. En ik ben vandaag niet te laat. De tijd was gewoon te vroeg. En weet je wat ik ook had? Ik ben vannacht maar weer vroeg opgestaan. Het slapend rijk worden is me weer niet gelukt, zeg. En zo gaan we langzaam de avond door. Langzaam naar de tijdstip dat we toch gaan zeggen van... Maar weet je wat ik zo raar vind aan een bed? Een bed is eigenlijk een heel raar meubel. Want s'avonds wil je er niet in. En s'morgens, precies, wil je er niet uit.

0: Santa Maria.
1: Santa Maria.
0: Brengt ons op 12:30. Maandagavond. De avondcarousel op HollandHit.nl. Daar luister je naar. Vandaag voor de eerste keer. En we zijn de aankomende 4 dagen nog bij je. Want we gaan deze show wekelijks dagelijks doen. Elke dag van 7. Van 7 tot 10. Ja, en wie vroeger een beetje wilde reizen zonder daadwerkelijk de deur uit te gaan, die had daar een heel ingenieus apparaatje voor. Namelijk de Viewmaster. De Viewmaster? Ja, de Viewmaster. Wat is dat? Nou, dat is een klein plastic kijkertje waar zo'n rond schijfje met kleine dia's in gedaan werden. En eigenlijk maar één opdracht. Schijfje erin, voor je ogen houden en kijken maar. Klik! En ineens stond je midden in Disneyland. En klik! In één keer in de dierentuin tussen de dinosaurussen. En nou ja, niet echt natuurlijk. Maar als kind trapte je daar met liefde in. En het mooie was, het waren echt 3D beelden. Je keek met twee ogen door twee aparte kijkgaatjes. En daardoor kreeg je het idee dat de plaatjes echt diepte had. Maar tegenwoordig hebben we natuurlijk virtual reality brillen. Hannes, ik weet niet of je luistert. Inderdaad, zo'n bril. En die kostte echt 100 euro's. Maar vroeger was je voor een paar gulden gewoon klaar. Geen wifi, geen batterijen, geen software update. En vooral geen meldingen. Maar dat je zeg maar op je melding kreeg. Uw apparaat moet opnieuw worden opgestart. En als je een bepaald onderwerp leuk vond, dan kocht je gewoon een nieuw schijfje. Er waren van alles te koop. Disney, sprookjes, ruimtevaart, noem maar op. Het enige nadeel trouwens, als je broertje of zusje ook wilde kijken, dan moest je wachten tot die klaar was. En wacht je op de beurt? Wachten op je beurt in die tijd? Nou, dat was pas echt virtual reality. Goed, de viewer.

Monique Smit en Guido. Guido. Beter af alleen. Gezellig. Heb je nog wat te melden? Stuur het naar me toe. 06-311-71133. 06-311-71133. Hier is Forrest.

Forest, Feel the Need. Dit is de 7-inch uitvoering. 5 oktober 2026. Maar wat is er vandaag, of tenminste, wat is er eigenlijk allemaal geweest? Deze dag, bijzondere nieuwtjes.

0: Er is veel gebeurd op 5 oktober, door de jaren heen. We hoeven niet zo heel ver terug. Ja, dat ging heel snel. Het bijzondere nieuws van toen werd er gezegd. Maar als we teruggaan naar bijvoorbeeld 5 oktober 2025... dan werd de grote rode lijn demonstratie in Amsterdam gehouden. 250.000 mensen maar liefst. Die liepen in demonstratie door Amsterdam. En de politie, heel cool. Ja, dit is geen gek getal. 250.000 mensen. Ja, iedereen een euro kunnen vragen. Collecte houden. Nou, dan ben je meteen klaar. En weet je wat leuk is? Dat is een leuke historische combinatie. Want op 5 oktober 1962 was er een waanzinnige dag van de popcultuur. En die dag kwam Love Me Do, de eerste single van de Beatles, uit. En alsof dat nog niet genoeg was, ging op diezelfde dag in Londen ook de eerste James Bond film, Dr. No, in première. En daar hebben we het er straks over gehad op bijzonderheden. Dus 5 oktober 1962. De Beatles kwamen met hun eerste single en James Bond voor het eerst in actie. En de een had een gitaar en de andere een vergunning om te doden. Kortom, muzikaal en gevaarlijk op één dag. Tja. En dan heb ik nog eentje voor de liefhebbers van absurde humor. Want ook Monty Python Flying Circus die vloog toen uit. Heb ik die trouwens? Wacht even, ik ga eens heel even snel zoeken. Want dat vind ik wel een hele leuke eigenlijk. Always look at the bright side of zo, toch?
1: Even kijken hoor. Monty
0: Python, always look at the bright side. Ik ga ze even zoeken. Ja. Always look on the bright side of life. Ah, die heb ik hier niet in staan. Bright side of life. Nee. Ja, ik heb wel een andere, maar dat is echt een zielig nummer. Oh, maar dan zingen we hem toch een stukje. Always look on the bright side of life. Die ga ik opzoeken. Ik beloof jullie, die ga ik draaien. Ik probeer morgenavond even te doen. En, ja. Want dit zijn altijd wel van die lekkere liedjes. Waarvan je denkt van, oh, man. Maar ik heb wel een andere hele leuke. Ook die iets doet met lachen. En even over James Bond gesproken. Volgens mij was het, hoe heet zij? Die donkere zangeres. Ik kan het niet op. Grace Jones. Grace Jones had een nummer. En die zong dus een nummer over James Bond. Nou hebben we natuurlijk die ook niet. Nou, maakt op zich helemaal niet uit. Wat maakt het uit? We gaan gewoon Django Wagner draaien. De muzikant. En dan bedenken we daar een beetje Monty Python bij. En we bedenken daar een beetje James Bond bij. En dan krijgen we

Amar! Natuurlijk maken we van het leven een feest. En vooral als jouw muziek voorbij komt. Amar, dan kun je niet stil blijven zitten. Maak je geen zorgen wat geweest is, is geweest. Wat heerlijk. Als er evenementen zijn waar jij voorbij komt. Grote vriend. De hele tent op de schop. Maar daar hebben we het met heel veel artiesten. Ik heb geen voorrecht. Maar het is gezellig om hem er altijd bij te hebben. Al heb je niets, Amar. En we gaan terug naar het onderwerp. Ja, die kwam net al voorbij. Mijn jingle die stond niet helemaal goed ingesteld, zeg maar. Maar we gaan terug in de tijd waar kinderen nog gewoon met een pen en papier op televisie kwamen. En waarin je als schoolklas ineens bloednerveus kon worden omdat heel Nederland zat mee te kijken. Klassenwerk. Het programma dat begon in 1969 en was een soort van quizwedstrijd voor schoolklassen, leerlingen. Die namen het tegen elkaar op in allerlei opdrachten en vragen. Niet alleen kennis telde mee, maar ook de snelheid, samenwerking en natuurlijk een flinke dosis zenuwen. En dan zat je daar als kind in de studio met je hele klas achter je, terwijl de presentator een vraag stelde. En dan wist je het antwoord natuurlijk. Thuis wist je het, je moeder wist het, je buurman wist het. Maar op televisie keek je naar je klasgenoten en dacht je ineens, hoe heet die hoofdstad van Frankrijk ook alweer? Nou, de spanning die was enorm, want je wilde natuurlijk niet degene zijn die ervoor zorgde dat de hele klas verloor. Nou, het programma dat werd jarenlang uitgezonden en werd onder andere gepresenteerd door Jepta Doelaert, Aad van de Heuvel en natuurlijk, wie kent hem ook, Hans van Willigenburg. Ja, en het mooie aan klaswerk was, het was televisie zonder ingewikkelde techniek. Geen apps, geen publiekstemmen en zeker geen knopjes op je telefoon. Maar gewoon een stel kinderen die een paar vragen en één simpele gedachte. Als ik nou maar niet verschut ga voor heel Nederland. En dat was televisie van toen, klassenwerk. En als je nu kijkt naar bijvoorbeeld Lang Leven de Liefde waar ik in zit. Excuus alvast. Ik bied bij deze alvast mijn excuus aan. Goed. I've got ja. Oh, daar gaat hier iets niet goed. Maar joh, daar heb je het al met knopjes. Daar ben ik niet goed in, knopjes. Nog 20 minuten op deze mooie avond. Maandagavond, Holland Hit NL met de avondcarousel. En hier is Dean Sanders. Ik wil niet dat je gaat.

Perfect. We gaan er bijna uit voor het nieuws van 10 uur, maar ik heb nog een nieuwtje. Het is oktober, we gaan bijna richting november en dan december. En als het dan december is, dan zie je weer lampjes, je ziet weer gezelligheid. Kortom, inderdaad, het begint weer de feestdagen te worden.

0: Een... Echt, ik zweer het. Een woonhuis, een woonkamer, compleet. Maar dan ook compleet omgebouwd tot grote kerstshow. Kun je voorstellen, een gewoon woonhuis van Bergenstraat in Schijndel. En er zijn de Santa's, zo heten zij. En dat is Santa Teken, Santa Joey en Santa Mitchell. Die hebben daar in hun woonkamer, een slaapkamer, overal een waanzinnige kerstshow neergezet. Nou, wil je weten precies hoe en wat? Stuur dan even een mailtje naar rob@hollandhit.nl. Rob@hollandhit.nl. En dan ga ik kijken of ik jullie daar kan uitnodigen. Of dat je daar in ieder geval mag gaan kijken. Want het is echt de moeite waard. Ongelooflijk. Goed, ik ga afscheid van jullie nemen. Zometeen naar Robert Long.
1: 10:00 zondagmorgen. En ik kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me. En je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

0: nee, vannacht nog niet. En probeer niet jouw lijf te zien. Je
1: wat een gevoelig nummer is het toch van Robert Long, Flink Zijn. Lieve mensen in Nederland, waar je op dit moment ook bent, waar je ook rijdt, waar je ook uithangt, thuis, in de auto, of in het bedrijf, ben je nog aan het werk. De avondcarousel zit er bijna op. Maar ik wil dat we nog even met elkaar even genieten. Gewoon zomaar. Het is maandagavond. Dit was de allereerste aflevering van de avondcarousel op Holland Hit NL, de gezelligste zender van Nederland. Bedankt voor al jullie berichten, bedankt voor al jullie appjes, bedankt voor alle verzoekjes. Van Amsterdam tot Nieuwkerk. Ik heb plaatsen voorbij zien komen waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar ja, dat is als je uitzendt in een groot gebied. Dank jullie wel voor alle lieve berichten. En ook even mijn kijkers op TikTok. Gezellig. Maar die ga ik zo meteen persoonlijk weer even bedanken. Dit was het weer voor vanavond. Morgenavond ben ik er weer. Want ik ben er de hele week tussen 7 en 10 uur. Met de avondcarousel. Ik vond het leuk. Ik hoop jullie ook. Bedankt voor het luisteren. En voor straks slaap lekker. En we gaan eruit in stijl. Ook een groep uit Brabant. Dus ik zou zeggen, lieve mensen, nog eventjes gek doen op deze maandagavond. Zometeen het nieuws van 10 uur en ik ben er morgen weer. Tot dan, hoi!

0: Het is 10:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te kapseizen. Het gaat om de Nautilus, een kolencarrier waarin water de machinekamer binnenstroomt, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. In het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda, vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. En in Roemenië mogen jagers vanaf nu elk jaar bijna 1000 beren afschieten, ruim 2 keer zoveel als voorheen. President Nicu Sordan heeft de nieuwe wet ondertekend om het stijgende aantal gevaarlijke confrontaties tussen mens en beer terug te dringen. In het afgelopen jaar kwamen er in Roemenië bijna 30 mensen om door een berenaanval. Maar natuurbeschermers waarschuwen dat de maatregel het krimpende leefgebied van de dieren niet oplost, maar wel plezierjagers aantrekt. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. Voor de kust bij de Eemshaven in Groningen dreigt het schip de Nautilus te kapseizen. De carrier, die onderdelen voor windturbines op zee vervoert, is 73 bij 16 meter. Er stroomt water de machinekamer binnen, vermoedelijk door een gat in de romp. Hulpdiensten proberen met man en macht het water weg te pompen om zo het zinken te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Oekraïne zet vanaf nu geschutskoepels in die door kunstmatige intelligentie worden aangestuurd om Russische drones neer te halen. De wapens zijn onder meer op bruggen in de hoofdstad Kiev geplaatst om snel oprukkende aanvallen te stoppen. Het nieuwe systeem is een goedkoper alternatief voor dure afweerraketten zoals het Patriot-systeem, waar een tekort aan munitie voor dreigt. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er inmiddels al verschillende drones met AI-geweren uit de lucht geschoten. En in het zuiden van het West-Afrikaanse Nigeria is een militair vrachtvliegtuig met 32 inzittenden neergestort. Over eventuele overlevenden is nog niets bekend. Het toestel was op weg naar de grootste stad Lagos en stortte neer bij het plaatsje Igbogoda vlakbij een rivier. Volgens ooggetuigen is een deel van het vliegtuig gezonken. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt naar het gebied en zoeken naar overlevenden. Er zijn al wrakstukken van het militaire vliegtuig en allerlei kledingstukken in de omgeving teruggevonden. Het weer, vooral in het noorden toenemende bewolking, maar daaruit vannacht wat lichte regen en in het zuiden droog met daar vooral kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkapping leveren. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer: in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Van een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.